NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De oppositie nam hem in het debat daarover flink onder vuur. Van Wil zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wils excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jetten een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week haalde de Amerikaanse president Trump opnieuw uit naar het hof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jetten zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast vanwege die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Cody Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het, Van Bommel. Gakpo, ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt door met 2-1 te winnen van Servië. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl... en stem.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste Kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: NPO Klassiek.
14: KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
15: Deze week overleed kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper. Een ongelooflijk aardig mens en geweldig schrijver en dichter. In het journaal zag ik dat hij op zijn sterfbed nog de Gouden Griffel mocht ontvangen voor Maantje verhuist de zee. En hoe blij hij daarmee was. Een boek waarin een oma doodgaat en je deze zinnen tegenkomt. Alles wat je neemt in je leven, dat verdwijnt als jij verdwijnt. Maar wat je geeft in je leven, dat blijft. Dat blijft bij de mensen aan wie je het hebt gegeven. Dankjewel, Sjoerd, voor al je boeken.

0: Ron Pilsen was dat met een van de Nouvelles Études van Frédéric Chopin. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 25 september vandaag. Ja, wie durft er nog naar het Songfestival te gaan? Die vraag kom je op meerdere ochtendbladen tegen. Want ja, de NPO kan dan wel beslissen dat we nu weer meedoen. Maar tja, je hebt wel een zanger nodig. De zee wordt niet meer leeggevist, dat lees je op Trouw. Tong en school floreren nu de vloot is gesaneerd. En wat een contrast is dat met het uitgedroogde rijstveld in West-Java dat je op de Volkskrant ziet als gevolg van weerfenomeen El Niño. NRC schrijft over de bewegelijke zinnen van Babs Gons. Ze ontvangt de Johannes Vermeerprijs, waarover later meer straks in ons krantenoverzicht. En we hebben contact met de stembus, uiteraard King of the Road aan het stuur, Sander Swiep. Sander, goedemorgen.
1: Hey Hans, goedemorgen.
0: Waar hang je uit en wie heb je bij je?
1: Nou, Morgenstond heeft goud in Roermond. Het is hier schitterend in het zuiden des lands. We reden net achter Schumann en dat bleek een vrachtwagen van een recyclingbedrijf te zijn met diezelfde naam. Dus het is allemaal prachtig in de klassieke sferen. Met naast mij Hans Hafmans.
0: Hans Hafmans. En waar gaan jullie naar op weg zo dadelijk?
2: Hey Hans, ervaringsdeskundige als reportageman, een paar dagen geleden. We rijden nu Roermond uit en we gaan richting Herten. Ooit van gehoord?
0: Herten? Nee.
2: Heel klein plaatsje, nee. Steenworp hier vandaan, naar een jonge, fanatieke, gepassioneerde saxofonist.
0: Oké, naar Herten op de weg. Hans, succes, tot straks.
2: Ja, tot zo.
3: De klassieke top 400 stembus. De enige uitstoot is klassiek.

De miniatuur-ouverture uit de suite voor orkest Notenkraker van Tchaikovsky was dat. Het Chicago Symphony hoorde onder leiding van Claudio Abbado. 7:12. Mooi moment voor de crypto van deze vrijdag. Uit die onderdelen van een blaasinstrument komt rook. Dat is de omschrijving. Dan heb je die alvast binnen. Graag voor 9:15 de goede oplossing bij ons binnen. Dat kan via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of via de NPO Luister-app. En dan maak je kans op het album van fluitist Gabriele Rubio. Die bespeelt de Traverso, de houten voorloper van de moderne dwarsfluit in muziek van onder andere François Couperin. Heel veel succes.

0: Mooie hommage à Paganini, Capriccio voor altviool van Henri Vieuxtemps, gespeeld door Antoine Tamsty, 16 over 7.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, de bus vandaag in het Limburgse land, de weg naar Maastricht, is nog lang en voert eerst langs Herten bij Roermond. En daar aan de ontbijttafel zit Hans Afmans.
2: Ja, met Jort Reinders. Jort is 21, is net afgestudeerd, conservatorium Maastricht, saxofoon. Maar je bent weer begonnen nu net na de zomer, Jort. Goedemorgen trouwens.
3: Ja, goedemorgen.
2: Is het niet een beetje vroeg voor jou?
3: Nee, ik kan er wel tegen, ik kan het wel hebben. Ik ben vaker ook al vroeg uit de veren hoor, dus ik ben het gewend. Maar nee, ik ben nu inderdaad weer begonnen op hetzelfde conservatorium in Maastricht, maar nu met opleiding docent muziek. Dat heb ik eigenlijk altijd al voor ogen gehad om naast uitvoerend muzikant, saxofonist dus ook docent te worden. En mij daarmee dus breder te oriënteren in de muziek natuurlijk.
2: En vanavond dirigeer jij een jeugdfanfare?
3: Ja, klopt. Ik heb mijn eigen jeugdfanfare hier in eigen dorp, in Herten. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik dirigeer ook regelmatig andere jeugdfanfares, af en toe zelfs ook grotere orkesten. Dus ik ben best wel veelzijdig.
2: Je hebt ook een coverband?
3: Ja, ik heb een coverband, de White Blouse Band. Daar zijn we aardig mee aan de weg aan timmeren. We zijn hier begonnen eigenlijk als schoolbandje. Vrienden van de middelbare school, nu allemaal conservatorium of rockacademie student. En nu zijn we een beetje het land in het komen en overal spelen op feestjes, partijen en festivals.
2: Nou ja, feestjes, partijen. Bij carnaval had je 15.000 man publiek.
3: Ja, met carnaval treden we eigenlijk normaal nooit op. Behalve als het eigenlijk een groot evenement is. En dit jaar hier in Roermond hebben we elk jaar de solofestatie op de vrijdagmiddag, carnavalsvrijdag. En daar hebben wij inderdaad afgelopen jaar mogen spelen en dit jaar weer.
2: En je werkt met DJ's?
3: Ik werk ook met DJ's, ja, bruiloften, feestenpartijen, ook overal en nergens. Dus overal waar een feestje is, ben ik meestal ook te vinden.
2: Ja, het is echt Limburgs dit, hè? 10 jaar geleden ben je begonnen, op je 11e. Dit is een beetje uit de hand gelopen. Gaat het wel goed?
3: Ja, het gaat wel nog goed. Maar ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik nooit iets met muziek wil doen. Ik deed eerst voetballen, kon ik helemaal niks van. Toen toch eens de muziek geprobeerd, aangezien mijn zusje ook met muziek begon. En zo is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen inderdaad. Want een paar jaar later zat ik al op de vooropleiding conservatorium. Eerst jazz, toen klassieke hoofdopleiding en nu dus nog docent muziek.
2: Maar een jongen van 11 die saxofoon gaat spelen, moet je goede longen hebben.
3: Ja, in het begin hoeft dat nog niet per se. Ja, kijk, je moet natuurlijk een beetje muzikaal zijn. Maar ja, goed, dat ga je natuurlijk ook trainen. En na zoveel jaar spelen, dan ontwikkel je wel wat grote longen, ja.
2: Waar zie je jezelf over 10 jaar?
3: Hopelijk voor de klas, voor kinderen, maar ook nog op de bühne veel te vinden en gewoon zo veelzijdig mogelijk zijn. Hè. Dus dirigeren, lesgeven, individueel saxofoonles, maar ook op een middelbare school muziekles misschien. En natuurlijk saxofonist op mijn bühne met mijn eigen band en andere bands.
2: Dus als jij stemt op de top 400, dan wordt dat gewoon blaasmuziek?
3: Eigenlijk niet. Ik luister heel veel klassieke muziek. Ik luister over het algemeen heel veel verschillende soorten muziek. Ik hou van heel veel soorten muziek. Maar ik heb toch voor iets anders gekozen. Ik heb gekozen voor La Campanella van Frans Liszt. Dat is een werk waar ik de laatste tijd enorm veel naar luister. En waar ik erg door geïnspireerd ben. Ik ben namelijk erg fan van Paganini. Nou, natuurlijk is La Campanella daarop gebaseerd. Tweede vioolconcert van Paganini. En dat vind ik gewoon geweldige muziek om naar te luisteren. Dus vandaar dat zeker mijn stemtip is. Het is een beetje een olden goldie, echt een classic, maar hij mag toch zeker niet vergeten worden.
2: En wat doet dat voor jou als blazer dan?
3: Het trekt natuurlijk een ander gevoel los, want ik ben natuurlijk vooral bezig met de blaasmuziek. Maar als saxofonist zijn, dan kan je ook heel veel inspiratie halen uit andere solo-instrumenten, in dit geval dus de piano.
2: Leuk. Ja, Frans Liszt. Jort, dankjewel. Het gaat je goed.
3: Dankjewel.

Lang, lang was dat met La Campanella, een van de grandes études de Paganini van Franz Liszt. Een classic, de tip voor de top 400 van Jort uit Herten. Je kunt nog stemmen hoor, tot vanavond 8 uur.

0: Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolas Harnoncourt, met het laatste deel uit de Matin, de ochtendsymfonie, de zesde van Joseph Haydn. Ik kom een leuk berichtje tegen in de NRC. Het ikje, je weet het wel, een vaste bijdrage van een lezer, is getiteld Klusser. Mijn buurjongetje staat hier. Mijn buurjongetje van 4 is al jaren dol op gereedschap. Hij sjouwt met een gereedschapskist en boor in kinderformaat overal zijn vader achterna, die een handige klusser is. Deze week vroeg hij hem: papa, klopt het dat jij kindjes kunt maken? Zijn vader knikt, waarna zijn zoon vervolgt: zou je me dat eens een keertje voor willen doen? Tijd voor het serieuze. Het nieuws van 7:30. Justitieminister Van Wil erkent dat hij de Tweede Kamer heeft misleid in de zaak rond aangiftes die waren blijven liggen. Dat gebeurt na flink aandringen vanuit de oppositie en de aankondiging van een motie van wantrouwen. Van Wil mag aanblijven, maar moest diep door het stof.
1: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik, bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet, of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat moet anders, dat kan anders en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mijn excuses voor.
0: Van Wil zei eerder dat vooral meldingen waren blijven liggen bij de politie en niet zozeer aangiftes. En dat klopt niet, zegt de Algemene Rekenkamer. Premier Jette heeft bij de Verenigde Naties het internationaal strafhof verdedigd. Het hof in Den Haag ligt onder vuur van de Amerikaanse president Trump, die onder meer spreekt van een schijntribunaal. Jette noemde Trump niet bij naam, maar riep iedereen op om het strafhof te beschermen.
2: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Het internationaal strafhof behandelt onder meer genocidezaken. De Verenigde Staten hebben het hof nooit erkend en schoppen er al langer tegenaan. De Chinese leider Xi en de Amerikaanse president Trump hebben vooral complimenten uitgewisseld tijdens een staatsbanket in het Witte Huis. Xi werd er met alle egards ontvangen. Hij drong er bij de VS op aan om zich uit te spreken tegen een onafhankelijk Taiwan, zegt NOS-correspondent Laura van Meegen.
3: Je ziet echt dat de Chinezen op dit moment een strategische kans zien in Trump, die geen blijk heeft gegeven dat hij liefde heeft voor Taiwan en wel blijk heeft gegeven dat hij liefde heeft voor handels en deals maken. En sowieso hebben de Chinezen op dit moment de Amerikanen best wel in een houtgrijp vanwege hun de facto monopolie op zeldzame aardmetalen.
0: Taiwan heeft een eigen bestuur, maar China beschouwt het als een afvallige provincie. Het Drents Archief waarschuwt voor het gebruik van kunstmatige intelligentie bij stamboomonderzoek. Steeds vaker vragen mensen documenten op die niet blijken te bestaan. Ook verzint AI namen en dat kan leiden tot pijnlijke fouten. Als informatie niet klopt, ga je met wildvreemden aan de slag, zeggen ze bij het archief.
4: Het zit in geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes. Er wordt heel stellig gezegd, dit moet er zijn. En dat is er dan niet. Het hallucineert, het verzint en het maakt een logisch antwoord zonder dat het op waarheid gebaseerd is.
0: Medewerkers van het Drentse archief zoeken dan soms dagen voor niets naar stukken die niet bestaan. Ook andere archieven in Nederland lopen hier tegenaan, zo bericht RTV Drenthe. Ja, en dan weer een verkeer. We hebben het gecheckt. Hij is het echt. Niels Erkens.
5: Het is zonnig en droog vandaag. Vanmiddag wordt het een graad of 20 in het noorden en mogelijk 25 in het zuidwesten van het land. Op de weg niet zo gek veel aan de hand. Kilometer of 30 aan file. Een groot knelpunt. Dus de A12 Den Haag richting Utrecht voor de Meern 8 kilometer. Je staat daar nu een uur stil. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig en er is maar één rijstrook open.
6: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Daniel Rowland op de viool. Natasha Kudrytskaya piano met een deeltje uit de sonate voor viool en piano van César Franck. Die staat op de lijst elk jaar van een vaste luisteraar. Die zegt, oh schrik, laatste dag vandaag. Vanmiddag dan maar als de klas naar huis is nog even snel stemmen. Ja, ik moet het je bekennen. Jacobus.
1: Goedemorgen Hans.
0: Heb jij gestemd al?
1: Ik heb al gestemd, ja. Op iets heel korts voor piano, namelijk voor kinderen van Béla Bartók. Mm-hmm. En op iets heel langs voor piano, namelijk de canto ostinato.
0: In je eigen uitvoering? Of?
1: Ja, ik speel vanavond in de Martinikerk in Groningen. Dus dan kan je nog als de stem, als stemtip.
0: Ja, ik denk dat ik een short ride en een fast machine ga stemmen. Ja, lekker kort. Zo dadelijk de kranten.

0: Ouverture tot Naïs met twee puntjes op de i van Jean-Philippe Rameau. L'étalon lyrique onder leiding van Christophe Rousset hoorde je hier. Het is heel leuk om te kijken via de site van NPO Klassiek naar de bus die door het Limburgse land toert op weg naar de volgende bestemming. Doen wij intussen de kranten. Martine van Boeteren maakt het nu volgende overzicht. Niels begint.
1: Ga eens om tafel met pro, drink bier. Dat zegt de nieuwe voorzitter van de liberale jongerenorganisatie JOVD in de Volkskrant. Benny Neplenbroek maakt zich zorgen over de koers van de VVD. Hij mist daarin het liberalisme.
0: Neplenbroek begrijpt niet waarom er binnen de VVD zoveel weerstand is tegen pro, vroeger Partij van de Arbeid GroenLinks. Hij vindt dat zijn partij de opvatting dat werken moet lonen niet omzet in beleid. En daarom moeten ze volgens hem juist wel met de Sociaaldemocraten en de Groenen om tafel.
1: Het AD sprak met Jan, commandant van het Korps Mariniers, over Groenland. Niet eerder waren Nederlandse mariniers op training op het eiland dat speelbal lijkt tussen de VS en Europa. Veel ruiger qua landschap en omstandigheden wordt het er niet, volgens commandant Jan.
0: Ja, het was de afgelopen weken vooral improviseren. Oefengebieden lagen op 3 uur varen van het kampement. Het akkoord van Trump met Groenland en Denemarken lijkt annexatie van het gebied te hebben voorkomen. Of de Nederlandse mariniers ooit teruggaan naar Groenland is volgens de mariniers zonder achternaam aan de politiek.
1: In 6 jaar tijd zijn meer dan 2 miljoen auto's voor noodzakelijke reparaties teruggeroepen naar de garage. Dat meldt de Telegraaf. De krant sprak met Hendrik en die wacht al maanden tot hij bij een garage terecht kan.
0: Hij rijdt een hybride Volvo en kreeg de boodschap niet laden, want er kan brand ontstaan. Maar de 10 garages die hij belde hadden allemaal een wachtlijst van 20 tot 40 weken. Dus rijdt Hendrik al die weken op steeds duurder wordende benzine.
1: De toekomst van de kerk is mooi, levendig en simpel. Dat zegt de Parijse pastoor Patrice Gaudin in Trouw. De krant sprak hem in aanloop naar het bezoek van de paus aan Frankrijk dat vandaag begint. Vanavond leidt paus Leo een dienst in het Stade de France op een steenworp van de kerk van de pastoor.
0: Mensen betreden een kerk tegenwoordig vaak omdat ze iets hopen te voelen, maar God is geen handelaar in gevoelens, zegt Gaudin. Christen zijn is iets actiefs dat energie kost en waar je je benen en je hersenen voor gebruikt, zo preekt hij. En dat doen steeds meer jonge Fransen, blijkt uit de cijfers.
1: En met kernachtige precisie raakt zij de hartslag van de samenleving. Dat citeert NRC uit het juryrapport van de Johannes Vermeerprijs. Die gaat dit jaar naar dichter en spoken word performer Babs Gons. Eind november krijgt ze de eer en 100.000 euro uitgereikt.
0: Ja, Babs Gons was dichter der Nederlanden van 2023 tot 2025. Ze blijft zich hard maken voor het gesproken woord, maar legt ook uit hoe belangrijk het is om dat woord op papier te zetten. Haar artistieke werk creëert volgens de jury een taal voor de vraagstukken van onze tijd, maakt deze indringend voelbaar en nodigt uit tot zowel zachtheid als kracht. Al dus het juryrapport van de Johannes Vermeerprijs, geciteerd in NRC.

Estrelita was dat. Van Manuel Pons te vinden op het NPO Klassiek album van deze week. Van Maria Dueñas op de viool en Itamar Golan op de piano. Ik herhaal nog even de crypto van deze vrijdagochtend. Uit die onderdelen van een blaasinstrument komt rook. Wordt veel op gereageerd. Leuk. We komen onder andere tegen mondstuk, misthoorn en kleppen. Maar dat is het allemaal niet. We bedoelen iets anders. Voor 8:45 graag de oplossing bij ons binnen via de mail. deochtend@kro-ncrv.nl of de NPO Luister-app. Dan maak je kans op het album La Traversière van fluitiste Gabriele Rubio. Waarop onder andere dit werk van Jacques Hotteterre

0: Allemande van Jacques Hotteterre op de Cryptoprijs CD van Gabriele Rubio. Uitgeopgave nog even van die crypto. Uit die onderdelen van het blaasinstrument komt rook. En iedereen die in de bus zit mag niet meedoen.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Nee, niks zeggen over de crypto. Herten achtergelaten, waar zijn jullie nu naar onderweg, Hans en Sander?
2: We zijn onderweg naar het antwoord op de crypto, Hans. Nee. We zijn aan het douwtrappen. Het is hier zo prachtig. De zon komt op boven het Limburgse land. En Hans, dit is Hans Hafmans bedoel ik nu. Het is niet de eerste keer dat we hier zijn, geloof ik.
3: Nee, zeker niet. Maar even, we hebben vannacht in de Nor geslapen. In een oude gevangenis. Hartje voor mond. Dat was prachtig. En het voelde ook heel veilig eigenlijk wel.
2: Ja, uw kamer is een cellenblok B, zeiden ze bij de aankomst.
3: Ja. Sander en ik hebben zeven jaar geleden, was in 19, ook een rit door Limburg gemaakt. Dus ik vind het mooiste stuk van Nederland.
0: Ja.
3: Voor een reportage met de stembus. En het is inderdaad down memory lane. En we gaan inderdaad, kwamen we achter, opnieuw langs station Valkenburg. Later vandaag.
2: Mooi. Ja, waar Hafmans mij ooit trakteerde op een kroket. Dus ik hoop dat datzelfde weer gaat gebeuren.
3: Ja, dat schept verplichtingen.
2: Zeker weten, ja.
0: Oké, prachtig beeld. Jullie daar zo met de zon op de achtergrond. Zwaai even naar de zon, vind ik leuk.
3: Ja.
2: Dag zon.
3: Heerlijk.
0: Ja, dag zon. Dag mooie zon. Goed, straks meer van de bus rond, de hele dag door eigenlijk wel, hè? Op weg naar Maastricht. Wat doen wij na 8? Ja, streektalen zitten weer in de lift. Dat zeggen de makers van de Atlas van het Dialect in Nederland. Vandaag is de presentatie van dat dikke boek. Daarover hoor je rond 7:15 meer. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. Premier Jetten heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof, het ICC. Jetten noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat die onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na de excuses van Van Wil steunden alleen de PVV en de FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in het Gelderse dorp. 7 mensen zijn aangehouden. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in die zaken. Een organisatie van ouders van vermisten heeft in Mexico 1600 melktanden gevonden. Bij een zoektocht naar lichamen in het westen van het land werd 5 jaar geleden een eerste melktand aangetroffen. In de jaren erna werden 1600 tanden gevonden. Vermoedelijk zijn die van slachtoffers van criminele organisaties die zich bezighouden met orgaanhandel of seksuele uitbuiting. In Mexico worden officieel 130.000 mensen vermist. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Cody Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker nadat 2 doelpunten van Oranje waren afgekeurd. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: Wie sturen we naar het Songfestival? Dat is onverwacht weer een actuele vraag. Ja, nu de bus door Limburg rijdt, dacht ik ineens aan een fenomeen uit het zuiden die nu al meer kaartjes verkoopt dan Madonna, 500 keer platina haalde met zijn platen, dus razend populair is, 12 points verzekerd. Alleen de vraag is, kan André Rieu een beetje zingen?

schrijvende stukken voor gitaar van Federico Moreno Toroba met Frans Halasch op de gitaar. Vrijdag 25 september vandaag, het is 7 over 8. Leden van PRO die kunnen vandaag nog stemmen over de vraag bij welke Europese familie de partij zich moet aansluiten. Dat kan bij de Sociaaldemocraten of bij de Groenen. Paus Leo begint aan zijn bezoek aan Frankrijk. Hij gaat onder meer voor in een openluchtmis in Parijs. Het Nederlands Filmfestival begint met een breed programma. Korte, lange films, speelfilms, documentaires en animaties. Openingsfilm Downtown vanavond. In Amsterdam is vanavond het Kinderboekenbal in aanloop naar de Kinderboekenweek. En straks is de officiële presentatie van de Atlas van het Dialect in Nederland. Een dik boek met alles over streektalen en accenten. Om 7:15 spreek ik een van de makers, praat ik met een van de makers. En ja, het is de laatste dag waarop je kunt stemmen voor de klassieke top 400. Onze stembus is ook dit uur weer op pad. Fijn dat je er weer bent. Welkom bij de ochtend.

scherzo uit het vierde strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Je hoorde het Doric String Quartet. En dit is een deeltje uit de Sint-Joris-mis van Herman Finkers.

0: Holland Brock, samen met Capelle Amsterdam onder leiding van Daniel Royes, met een deeltje Agnus Dei uit de Sint-Jorismis van Herman Finkers. Het is 7:15. Ja, van Groningen tot Maastricht, van Den Haag tot Hogeveen, overal in Nederland klinkt een eigen streektaal, een eigen dialect. De atlas van het dialect in Nederland brengt al die verschillende talen in kaart. Vandaag is de presentatie van dat dikke overzichtswerk. Taalwetenschapper Sterre Leufkens is een van de schrijvers ervan. Goedemorgen, Sterre.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dialect is lang gezien als minderwaardig. Maar het zit nu juist weer in de lift, hè? Constateren jullie. Hoe zit dat?
1: Klopt, ja. Heel lang was dialect eigenlijk iets van, nou, dat doe je maar thuis. Maar zodra je op school komt of als je bijvoorbeeld nieuwslezer wordt, dan moet je dat toch vooral afleren. Dan mag eigenlijk niemand horen waar jij vandaan komt aan je Nederlands. En inmiddels is dat toch wel anders. We noemen dat dialectrenaissance.
0: Mooi.
1: Dat is dan een tijdje aan de gang. En dat betekent dat bijvoorbeeld er steeds meer bands zijn die in hun dialect zingen. Dat je het ook meer op tv ziet, in series.
0: Ja.
1: Dus er is eigenlijk een soort hernieuwde trots van, ja, dit is mijn dialect en je mag het ook aan me horen waar ik vandaan kom.
0: Ja, mooi. Dialectrenaissance. Prachtig. Wanneer is eigenlijk iets een dialect en wanneer is het een taal?
1: Ja, voor mij als taalwetenschapper is dat eigenlijk hetzelfde. Ik noem iets een taal als het een verzameling klanken is en een verzameling woorden en grammatica.
0: Mm-hmm.
1: Maar juridisch zit dat anders. Sommige dialecten zijn erkend als taal, dus het Nederlands zelf bijvoorbeeld, ook het Fries. En dan heb je dialecten die zijn erkend als regionale taal onder Europese wetgeving, bijvoorbeeld het Neder-Saksisch en het Limburgs. En dan heb je dialecten die al niet erkend zijn, op wat voor manier dan ook. Zoals het Zeeuws. Dat heeft geen enkele erkenning. En dan noem je dat echt een dialect of een streektaal.
0: Ja, ja, ja. Nou heb ik begrepen dat jij hebt zelf een tijdje in Twente gewoond, terwijl je opa en oma uit Maastricht kwamen.
1: Ja.
0: Dat zijn twee totaal verschillende talen-dialecten. Wat is jou opgevallen destijds?
1: Ja, zeker. Dat was, dus ik ben in Delft geboren. En ik kwam dan wel eens bij mijn opa en oma in Maastricht en daar hoorde ik een beetje dialect. Maar toen ik 8 was, verhuisden wij naar Born in Twente. En daar hoorde ik echt hoe anders je kunt klinken. En dat er echt dialect bestaat in mensen die dat daarmee opgroeien als moedertaal.
0: Ja.
1: Dus dat was wel een eye-opener voor mij om te zien, of om te horen eigenlijk, hoeveel taalverschillen er alleen al in Nederland bestaan. En hoe trots mensen ook kunnen zijn op de streektaal waar ze mee opgroeien.
0: Ja, zijn er ook bepaalde woorden die je dan tegenkwam die bij opa en oma in Limburg anders een andere betekenis hadden dan in Twente?
1: Ja, zeker. Nou, wij noemden sowieso mijn opa en oma Bomma en Bompa. En ik realiseerde me pas veel later dat dat gewoon de Limburgse woorden zijn voor opa en oma.
0: Ja.
1: En in Twente kregen wij te maken met het fenomeen speakerbox. En wij dachten, oh, speakerbox, nou, een speaker, dat is een, ja, zo'n versterker, weet je wat, waar het geluid uitkomt.
0: Ja.
1: En een box, dat is dat ook, dus oké, een beetje dubbel op. Maar dat bleek het woord voor spijkerbroek te zijn. Dus spijker is speaker, zo spreek je dat uit in Twente. En box is het woord voor broek. Dus dat was wel een verrassing voor ons, dat er woorden zijn die we niet meteen begrepen.
0: Ja, ja, ja. Hoe zal het verder gaan met de dialecten en de talen? Hoe gaan die zich verder ontwikkelen? Of zullen ze toch langzaam verdwijnen en plaatsmaken voor een soort algemeen Nederlands?
1: Ja, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant, die traditionele dialecten zoals je ze vroeger had, dat verdwijnt of die verwateren een beetje. Omdat steeds meer mensen niet meer puur met dat dialect opgroeien, maar ook met Nederlands. Aan de andere kant denk ik wel dat dialecten blijven bestaan. Of in ieder geval zo'n lokale kleuring die mensen aan hun taal geven. Want mensen willen toch altijd laten horen waar ze vandaan komen. En wat hun identiteit is, waar ze trots op zijn. En dat laten ze heel graag horen aan hun taal. Dus ik denk dat dat dialectvariatie dat altijd wel blijft bestaan.
0: Ja.
1: En je ziet ook dat jongeren dat ook doen, hè? Dus er zijn ook op social media influencers die dialect gebruiken. Zoals TikTok Tammo en Lotte Oud Limburg.
0: Ja.
1: Dus het heeft ook onder jongeren heeft dat echt wel populariteit.
0: Ja, vandaag wordt die atlas van het dialect in Nederland dus gepresenteerd. Wordt die ook in een bepaald dialect gepresenteerd? Of?
1: Hij is in het Nederlands geschreven, zodat hij voor iedereen goed begrijpelijk is.
0: Mm-hmm.
1: Maar er komt natuurlijk wel heel veel dialect in voor. Heel veel voorbeelden hebben we overgenomen uit dialectbronnen. Dus ja, iedere dialectspreker zal vast iets terugvinden van zijn of haar dialect. Ja, ja.
0: Maar de presentatie is in het ABN, denk ik.
1: Niet. Ja. Okay. Grotendeels. Ja.
0: Dankjewel. Taalwetenschapper Sterre Leufkens dus over die atlas van het dialect in Nederland die vandaag wordt gepresenteerd.

Muziek van Anton Stepanovich Arensky uit je speakerbox. Lucas en Arthur Jussen waren dit met een deeltje uit de suite voor twee piano's. En waar ik net ABN zei, bedoel ik natuurlijk AN, Algemeen Nederlands. Alles is beschaafd, nietwaar? Ik herhaal nog even de crypto. Uit die onderdelen van een blaasinstrument komt rook, is de omschrijving. Nog een kwartiertje de tijd om te reageren. Er is al veel gereageerd. Niet goed, mondstuk, misthoorn, kleppen en schoorsteen. Doe je best. Maak je kans op het album van flautiste Gabriele Rubio.

0: hoog tempo, dit Brandenburgsconcert. Derde deel eruit, Allegro van Bach met Isabelle Faust op de viool, Antoine Tamsty op de altviool en de Academie voor Automuziek Berlin. Het is precies 8:30. Het kabinet wil dat energiebedrijven de gasopslagen voor de winter gaan vullen. Nu doet de overheid dat nog zelf en dat kost veel geld. De seizoensgasopslagen moeten zorgen voor genoeg gas in koude winters. Maar het vullen ervan gaat dit jaar moeizaam, zegt een NOS-economieverslaggever Roland Muller.
1: Door de oorlog in Oekraïne en de huidige ontwikkeling in het Midden-Oosten zie je dat die wereldmarkt behoorlijk is veranderd. We krijgen nu vooral LNG uit de Verenigde Staten en dat zorgt ook wel voor hogere prijzen. En eigenlijk komt het op neer dat het kabinet geen zin heeft om ieder jaar zoveel bij te lappen.
0: Het kabinet wil alleen nog betalen voor het aanhouden van de zogeheten strategische gasvoorraad. Ziekenhuizen hebben vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet na misdragingen. Zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat om patiënten en bezoekers die zich schuldig maakten aan bijvoorbeeld schelden, slaan of bedreigingen. Verslaggever Britta Sanders hoort heftige voorbeelden.
2: Zo krijgen we in ons onderzoek van ziekenhuizen terug dat een patiënt een medewerker met bloed wilde bespatten. Een ander ziekenhuis zegt op de spoedeisende hulp zijn verpleegkundigen aangevallen. Uiteindelijk waren 5 mensen nodig om de patiënt te overmeesteren.
0: Een ziekenhuisontzegging is de zwaarste maatregel die een ziekenhuis kan opleggen voor agressief gedrag. Een schadebeoordelaar die in Groningen en Drenthe aardbevingsschades opneemt is niet onafhankelijk. Met dat oordeel komt de rechtbank Noord-Nederland. Die uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor de afhandeling van meerdere bevingszaken. Volgens een verslaggever van RTV Noord had de man meerdere petten op.
3: De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En het bleek uit ons onderzoek met Follow the Money in RTV Drenthe dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend.
0: En dat verdienen deed de man misschien ook. Zijn vermogen steeg de afgelopen jaren flink. De schadebeoordelaar zegt dat hij het geld met andere zaken verdiende. In het Joods Museum in Amsterdam opent vandaag de tentoonstelling Abacadabra over 15 Joodse goochelaars uit het begin van de vorige eeuw. Een initiatief van illusionist Hans Klok. Hij kreeg via via een aantal dozen in zijn bezit met spullen van de Joodse goochelaar Theo Bamberg. Destijds was hij bekend als Okito, zegt Klok.
4: Dat zal de gemiddelde Nederlander niks zeggen als je zegt Okito. Maar hij was dus wereldberoemd voor de Tweede Wereldoorlog. En ik ben heel blij dat het Joods Museum zei van ja, dat gaan we doen. Alleen we breiden het uit. Niet alleen Okito, maar we doen alle Joodse goochelaars en illusionisten.
0: Ja, Bin Ali Libi, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Ja, de Joodse goochelaars hadden begin 20e eeuw hun hoogtijdagen, bericht AT5. Joden werden geweerd bij veel beroepsgildes, maar konden wel een vrij beroep uitoefenen, zoals goochelaar of illusionist. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: Een zonnige en droge dag vandaag. Vanmiddag een graad of 20 in het noorden en mogelijk 24 in het zuidwesten van het land. De spits stelt volgens de ANWB weinig voor. De meeste vertraging heb je nu op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor de meer dan 15 kilometer file, 3 kwartier stilstaan, oorzaak een ongeluk.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Live uitvoering van de 40ste van Mozart was dat, door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Ja, tovenaar van beroep, dat is de titel van de biografie die over Brugge verscheen, geschreven door Bas van Putten. Deze week was er nog aandacht voor hier op deze zender.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Een podium met Hans Houfmans, die inmiddels in de bus heeft plaatsgenomen. Hij was in Herten en nu, als het goed is, op de markt in Roermond. Of is er niet zoveel sprake van markt,
2: Hans? Nou, Hans, terug in Roermond. De Donderbergse weekmarkt moet echt een feestje zijn. Maar Patricia Hoge, we zijn wat vroeg, hè? Die markt begint wat later.
3: Ja, die begint pas rond 11 uur.
0: Ah, ja.
2: Verkeerd getimed. Ja.
3: Denk het. Terug naar bed.
2: Ja, terug naar bed, heerlijk. We treffen u gewoon op straat met het hondje uitlatend. De ochtendwandeling.
3: Ja, elke ochtend bijna om dezelfde tijd.
2: Wij komen langs met die top 400 klassieke stembus. Klassieke muziek, wat zegt dat u?
3: Niet zoveel, maar ik heb wel nummers die ik graag luister.
2: En komt dat van vroeger uit?
3: Ja, eentje, dat is een nummer waarop ik heb gedanst. Dat is dan Tristesse van Chopin. En dan de Slavenkoor. En de Bolero van Ravel, dat vind ik ook mooi.
2: Het is eigenlijk allemaal een beetje zuidelijke muziek, hè? Frans, Italiaans?
3: Ja, dat luister ik het meeste. Ja. Italiaans, Frans en Nederlandse muziek.
2: Ja. Maar niet naar het noorden, zeg maar? Niet naar Engeland of Scandinavië?
3: Nee, Engeland, nee, want ik kan daar niet mee zingen, dus het is niet leuk. Ik kan wel een beetje Italiaans mee zingen, dat Frans sowieso. En Nederlands, dus dat kan ik wel.
2: We zitten ook in het zuiden, toch?
3: Ja, precies.
2: Wat gaan we doen? Va pensiero?
3: Is goed.
2: Wat is uw herinnering eraan?
3: Dat was de lievelingsnummer van mijn moeder.
2: Dus zie, het is toch weer naar de kindertijd van toen, lang geleden.
3: Ja, heel lang geleden.
2: U bent gewoon met de derde jeugd bezig?
3: Ja, zoiets, ja. Ja, en blijven bewegen en muziek, dat met mijn zoon is gek op muziek.

0: Blijf lekker bewegen. Mooie wandeling. Ja, ja. Patricia Hoge, dankjewel.
1: Va
0: pensieren.
1: Hoe zegt u dat? Ja, ik zeg de slavenkoor.
0: Slavenkoor.

Vapensiero uit Nabucco van Verdi. Koor en orkest van de Scala in Milaan onder leiding van Claudio Abbado. De tip voor de top 400 van Patricia Hoge op straat in Roermond. Hier een markt die al wel helemaal is opgebouwd, die in Limoges.

Alice Sarah Ott met de, ja, het marktplein van Limoges uit de schilderijtentoonstelling van de Moussorgsky was dat. Ja, precies, fluitje. 9:10, tijd voor de crypto. Uit die onderdelen van een blaasinstrument komt rook. Daar is veel op gereageerd. Veel mensen willen het album La Traversière van de fluitiste Gabriele Rubio in de wacht slepen. Niet goed. Mondstuk, misthoorn, kleppen, schoorsteen, piston en vredespijp. Dat was warm, maar niet goed. Want wat was het wel? Evelien ten Kate die schreef, de oplossing van de crypto is denk ik pijpen. Een pijp, bijvoorbeeld mondpijp, is een onderdeel van een blaasinstrument. En de pianoleraar die ik als kind had, rookte pijp terwijl ik mijn stukjes voorspeelde. Ja, precies, dat bedoelden we. Pijpen, dat is het goede, de goede oplossing. Wij zorgen dat het album van La Traversière, dat is de titel van het album, dat het naar je wordt opgestuurd.

0: Goiabo Sarandeao, een traditioneel gezongen door Luciana Mancini bij L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Plouhar. Er gaat hier een deur open en wie komt daar binnen? Selma van Dijk, zij spoedt zich naar de microfoon om ons te gaan vertellen.
1: Sneller kon ik niet.
0: Ja, doe je goed hoor. Wat ga je doen in de klassiek?
1: Ja, wat ik altijd zo leuk vind van de klassieke muziekgeschiedenis is die verbinding tussen componisten. Dus wij hebben zo meteen muziek van Tchaikovsky. Die was heel erg gek op Beethoven. Beethoven op zijn beurt was weer een bewonderaar van Mozart. Nou, en van alle drie hebben wij zo meteen muziek. Ja. Dat doen wij gewoon. Ja.
0: En Rimsky hield van Korsakov en zo.
1: Ja, die hebben we ook nog. Ja.
0: Goed, dat straks dus na 9e. En vergeet niet te stemmen hè, voor de klassieke top 400. Kan tot 8 uur vanavond. Jacobus heeft al gestemd, toch?
2: Zeker, ja. Bartok.
0: Bartok, ja. Veel Bartok en Canto Ostinato.
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh ja, ben je in Groningen vanavond? Hè?
2: Ja, kom allemaal naar de Bettini-kerk. Heerlijk.
0: Goed, fijne dag. Heel graag tot morgen, tot de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de 9e van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
1: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... Mm-hmm. Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
0: Human neemt je mee naar het verlies van een dierbare. Want hoe sta je weer op en ga je weer verder? Adelheid Rozen en Hugo Borst zijn ervan overtuigd: het leven is verrukkelijk. Kijk morgen naar Rozen en Borst over de dood en het vieren van het leven. Human, radicaal menselijk.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
7: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was het nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met dat deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder en de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer, het wordt een zonnige en droge nazomerdag. En het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ontdek onze intieme kleine zaal. Wereldberoemde strijkkwartetten, de beste zangers en pianisten en meeslepende jazzconcerten. Beleef het van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
11: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: Les Amis de Philippe, onder leiding van Ludger Remy, speelde het Concerto Primo in F groot van Francesco Manfredini. Ja, en daarmee zijn we begonnen hoor aan de klassieken van vrijdag 25 september. Zometeen dan hebben we muziek van Tchaikovsky en van Mozart en van Beethoven. Maar we gaan nu eerst eens even contact maken met de Top 400 Stembus.
1: De klassieke Top 400 Stembus.
0: Hallo Hans en Sander.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laatste dagje alweer hè, van de stemweek.
3: Ja, absoluut. Het is voor mij de eerste dag ook. Ik ga gelukkig mee met de laatste dag. Ja. We hebben Roermond achter ons gelaten. We zijn onderweg naar Ittervoort, naar de grootste snoepwinkel van Nederland. De Adams Muziekcentrale, waar je alles van tuba's tot snare drums kan kopen. We zijn hier in het kleine plaatsje Hoorn, even een pitstop bij de abdij. En wat je op de achtergrond hoort, ja, Sander houdt de microfoon erbij, is de prachtige fontein midden op het pleintje.
0: Ja, ik zie het. Heel mooi inderdaad. Heerlijk. Moeten jullie niet heel erg plassen nu inmiddels ook?
2: Ja, dus dat jij erover begint,
3: zeg maar. Neiging tot, inderdaad. Ja, daarom niet te dichtbij.
0: Nee. Oké, goed. Nou, we horen jullie later weer deze ochtend. Nog een hele goede reis verder. En iedereen kan natuurlijk meekijken ook hè, naar de reis van de bus via npoklassiek.nl/live. Ja, wij gaan nu verder met de klassieken. En dat doen we met een van de meest geliefde symfonieën van Tchaikovsky. De laatste die hij schreef. Dit is het tweede deel van de Symfonie pathétique.

Sopraan Carolyn Sampson zong begeleid door King's Concert onder leiding van Robert King. Laudate Dominum uit de Vespere Solenne, de Confessore van Mozart. Ja, en of Mozart ooit de nu volgende componist Beethoven heeft ontmoet, daar zijn de meningen over verdeeld. Het zou wel zo kunnen zijn, want een 16-jarige Beethoven reisde in de lente van 1787 naar Wenen met als doel om leerling te worden van Mozart. En volgens Mozart-biograaf Otto Jahn zou Beethoven toen hebben voorgespeeld voor Mozart. En die vond dat ingestudeerde stukje maar zo-zo. Maar toen hij vroeg of Beethoven ook even iets kon improviseren, toen kon hij zijn oren niet geloven en zou gezegd hebben: onthoud die jongeman, hij zal namaken in de wereld. Ja, of het echt zo is gegaan, dat weten we dus niet zeker. Maar dat Beethoven naam heeft gemaakt, dat is een feit.

Ja, Joris Gouwman die stuurde net een mooi bericht in de app. Hij zette deze muziek altijd op als die moest afwassen. Want dan ging het ineens veel sneller. Nou, eventjes een mooie huishoudelijke tip was dat. Paul Lewis speelde het derde deel van de Moonshine Sonate van Beethoven. Vorig jaar terug te vinden in de top 400 lijst op plek 68. En vind jij dat deze sonate wel hoger mag in de lijst? Breng dan je stem hierop uit en ga naar npoklassiek.nl/stem.

0: kettingreactie.
1: Gisteren hoorden we het lied Li Bayrout, gezongen door de zeer geliefde Libanese zangeres Fayrouz.

Fairuz. Zij zong Li Bayrout gisteren dus in de kettingreactie. En de nieuwe schakel die komt van Carine de Ridder. En zij schreef ons het volgende bericht. Na dat prachtige lied van deze Arabische zangeres op die muziek van Joaquin Rodrigo kreeg ik beelden voor mijn oog van de hangende tuinen van Babylon. En vandaar ging ik eigenlijk meteen door naar Noches en los Jardines de España van Manuel de Falla. Misschien een mooie opvolger? Ik denk het wel.

En El Generalive. Het eerste deel was dat van Noches en las Jardines, de España van Manuel de Falla. Het werd gespeeld door pianist Javier Perianes samen met het Simón Bolívar Symfonieorkest Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Ja, van de oosterse sferen zijn we nu dus inmiddels in Spaanse tuinen beland. Daar kunnen we natuurlijk weer alle kanten mee op. Horen we maandag weer Spaanse muziek? Of gaan we door misschien op tuinen, bomen, planten? Nou, denk vooral weer met ons mee. Stuur je suggestie naar de NPO Luister-app of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

0: Joan Whiting speelde Gabriels oboe. Muziek van Ennio Morricone voor de film The Mission. En de componist dirigeerde zelf de London Philharmonic Orchestra.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Vandaag is het de 94ste geboortedag van de Canadese pianist Glenn Gould. Een geniale pianist, maar ook een van de meest eigenzinnige persoonlijkheden uit de muziekgeschiedenis. Neem alleen al die pianostoel. Zijn vader had de poten van een oude houten klapstoel ingekort, zodat Glenn maar 36 centimeter boven de grond zat. En hoewel de stoel in de loop der jaren steeds verder uit elkaar viel, bleef Gould hem overal mee naartoe nemen. Geen andere stoel zat zo lekker, al kraakte die behoorlijk soms. En Gould had nog een gewoonte waar geluidstechnici niet altijd even gelukkig mee waren. Hij zong of neuriede voortdurend mee met zijn eigen pianospel. En op de opname die zo meteen klinkt, kan je dat ook heel goed horen. In 1955 werd hij op slag wereldberoemd met zijn opnames van Bach's Goldberg-variaties. Maar ruim 25 jaar later wilde hij het werk opnieuw vastleggen. Zijn ideeën waren veranderd. De jonge Gould had de variaties met een bijna overrompelende vaart gespeeld. En de oudere Gould die hoorde er steeds meer rust in en samenhang en diepgang. Nou, die tweede opname maakte hij in 1981. In 1982 verscheen het op plaat. En slechts enkele weken voor zijn overlijden. Ja, van dat album klinkt nu de aria, het begin van die Goldberg-variaties. En als je heel goed luistert, dan hoor je hem dus meezingen.

De legendarische Glenn Gould met die aria uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Zometeen dan gaan we verder met de klassieken en dan krijgen we weer een stemtip van een luisteraar. Hans Hafmans en Sander Zwiep zijn onderweg met die stembus om hem op te halen. En tot het nieuws van 10 uur hoor je nu nog het derde deel van de derde symfonie van Theodore Gouvy. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of misschien stem je wel op John Williams? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
8: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Op een meer tussen Congo en Tanzania is vannacht een veerboot omgeslagen en gezonken. Daarbij zijn 41 mensen omgekomen. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde op het Tanganyika-meer, vlakbij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen dan gaan we weer schakelen met Hans en Sander in de top 400 stembus. Maar eerst gaan we vieren dat het vandaag de geboortedag is van Dmitri Sjostakovitsj. Hij kwam ter wereld op 25 september 1906 in Sint-Petersburg in Rusland. En dat vieren we natuurlijk met muziek van hemzelf, met toeters en bellen. Dit is de festivalouverture voor orkest van Sjostakovitsj.

0: Neeme Järvi dirigeerde de Royal Scottish National Orchestra en je hoorde de festivaloverturen van Dmitri Shostakovich.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, die stembus die is inmiddels gearriveerd in het Verwegistan, in Itterfort. En jullie zijn in het Valhalla voor muzici, geloof ik, hè Hans?
2: Ja, zeker Selma. Itterfort, vlakbij het witte stadje Thorn aan de Maas. We zakken langzaam af richting Maastricht, maar dat duurt nog een paar uurtjes. We zijn hier bij Adams Muziekcentrale, een gigantische winkel met daarachter nog een veel grotere fabriek. Frans Winkels, ik kijk hier door een loket. Er staat service check-in. Wat gebeurt hier?
3: Hier komen de mensen voor hun instrumenten te onderhouden en te repareren. Dus het is een incheck balie. Dus als je iets aan je blaasinstrument hebt, dan kom je de winkel binnen en dan word je naar de service check-in verwezen. En daar wordt je instrument bekeken, wat er gedaan moet worden. Er wordt besproken met een eventuele reparateur erbij. En dan wordt het instrument hier gelaten, wordt ingeschreven. En dan worden onze vakkundige reparateurs gaan het instrument onder handen nemen.
2: Jullie eigen technici?
3: Onze eigen technici.
2: Alle expertise hebben jullie in huis?
3: Alle expertise hebben we zelf in huis.
2: Zullen we eens gaan lopen langs een aantal... Ja, dat zijn ook testruimtes, hè? We komen hier bij de trompet. Er is een muzikus bezig een trompet uit te testen. Dat kun je dus als klant doen. Je komt hier binnen, je kunt gaan testen.
3: Ja, je komt binnen en ja, goed, als je zegt van ik wil een instrument kopen of ik wil een monster kopen, kan ook. Dan ga je naar een bepaalde ruimte toe waar alleen trompetten in dit geval in staan. En dan kun je gewoon in samenwerking met een verkoper die daar weer in gespecialiseerd is, kun je dan een instrument uitzoeken.
2: Een kamer verder. Ik heb nog nooit zoveel instrumenten naast elkaar gezien. Dat is ook bijzonder. Er kwam net een klant binnen, hoorde ik. Die had een bastrombone die hij wilde aanschaffen voor de vereniging. Want van zomer hadden ze het erover gehad, de vereniging. Nu komt hij hier en nu een paar deuren verder met een bastrombone bezig. Bouwen jullie die zelf?
3: En bastrombones bouwen we ook zelf. We bouwen alle koperblaasinstrumenten. Dus inderdaad, trombones, bastrombones, euphoniums, bastuba's, bugels, trompetten, dat bouwen we allemaal zelf.
2: Zijn dit bugels hier? Hè?
3: Dit zijn cornetten. We bouwen dus veel van deze koperblaasinstrumenten hier zelf. Maar we verkopen ook de andere merken. Dus we hebben zowel de eigen instrumenten die we zelf bouwen, wat hier in de winkel verkocht worden, maar ook de andere reguliere merken.
2: Een jachthoorn?
3: Een jachthoorn voor trompetterkorpsen. Je kunt het gek niet bedenken.
2: En zo groot en zo klein, helemaal links ligt een baby exemplaar.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: En nu komen we bij de slagwerkafdeling. Dat bouwen jullie ook zelf?
3: Slagwerk bouwen we zelf, een klassieke slagwerk bouwen we zelf. Wat we hier zien, dat zijn drumstellen, dat bouwen we niet zelf. De klassieke slagwerken, daar zijn we eigenlijk in de wereld heel erg groot mee geworden.
2: Pauken.
3: Pauken, xylofoon, marimba, buisklokken, vibrafoon, noem maar op. Alle klassiek slagwerk wat je achter een groot orkest ziet.
2: En dat gaat niet alleen Nederland, dat gaat niet alleen Europa, maar dat gaat de hele wereld over.
3: Ja, de 98% wat we hier in Itterfort produceren, wordt geëxporteerd over de hele wereld.
2: Hoe is dat ooit begonnen? Want u begint een bedrijf en waar haal je de expertise vandaan? Hoe bouw je dat op?
3: Nou goed, mijn schoonvader is in de begin 70er jaren begonnen met zijn vrouw in een muziekwinkel. Het repareren van muziekinstrumenten, van blaasinstrumenten. En als hobby heeft hij eigenlijk een pauk gemaakt. En echt niet met intentie om 50 jaar later een fabriek te hebben waar 4000 pauken gemaakt worden. Dus het is eigenlijk een beetje, ja, het is gebeurd zoals het gebeurd is. En dan ga je zelf als eigen, met eigen passie, ga je zo'n product maken. En dan komt een vereniging en die willen die kopen. En dan denk je, ja, zullen we er nog maar één gaan maken? En uiteindelijk is dan een paukenfabriek ontstaan. En uiteindelijk ga je dat uitbreiden met alle andere klassieke slagwerkinstrumenten. Want natuurlijk, als je alleen pauken maakt en de paukenmarkt zou een keer voorzien zijn, ja, dan ben je klaar. Dus vandaar dat die uitbreiding naar die alle andere slagwerkinstrumenten.
2: En logisch, Limburg, de provincie, de omgeving waar zoveel muziekverenigingen zitten, hè, nog steeds een rijkdom.
3: Dat heeft natuurlijk heel erg veel gedaan. Dat heeft natuurlijk heel erg veel goed gedaan in het begin van het bedrijf. Want toen, in de 70e jaren, toen begonnen die harmonieën en die fanfares enorm te groeien. Ja, goed, en iedereen had pauken nodig. En dat was niks. Dus dat was wel het goede moment.
2: En als we nou gaan schakelen naar de top 400 en de keuzeweek, deze stemweek. En als je al die instrumenten nou optelt, het prachtige slagwerk, het prachtige koper en alles wat hier aan blaasinstrumenten staat. Wat is jouw keuze dan, Frans?
3: Nou, mijn keuze zou zijn de schilderijententoonstelling van Mussorgsky. En waarom? Ik ben bijna 50 jaar lid van de Harmonie L'Union in Heidhuizen. En ik ben daar als slagwerker begonnen. En een van de eerste echte klassieke stukken die wij daar speelden, onder leiding van Jan Kober, was de schilderijententoonstelling. En dat heeft toen zo ontzettend veel indruk op mij gemaakt. En telkens als ik dat stuk op de radio of in een concertzaal hoor, ja, dan komt dat idee van vroeger toen ik bij de harmonie begon, dat komt dan steeds weer boven borrelen.
2: Hoe belangrijk, hè? Vroeg beginnen met muziek.
3: Beginnen met muziek is heel belangrijk. En ik vind het ook geweldig dat er in Nederland zoveel initiatieven gedaan worden om meer muziek in de klas. Dat is een project waar koningin Maxima beschermvrouw van is. We hebben in 2019 een heel grote manifestatie hier gehouden met 600 kinderen. En daar is een convenant getekend waar de provincie en de gemeentes en iedereen in Nederland zich sterk maakt voor meer muziek in de klas. En ja, goed, het is bewezen dat kinderen die muziekinstrumenten spelen toch een heel groot stuk van hun opvoeding meekrijgen. En dat het toch heel goed is gebleken voor de opvoeding van een kind.
2: De passie van Frans Winkels, de passie van Adams Muziek Centrale. Dit is jouw keuze. Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Ja, de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. En dit applaus is voor het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Maris Janssons. Ja, en dat was dus de stemtip van Frans Swinkels uit Ittervoort. En zometeen aan het eind van dit tweede uur van de klassieken, dan horen we van Hans en Sander waar de reis nu weer heen gaat met die top 400 stembus.
1: De klassieken met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.

0: En dat was Philippe Jaroussky. Hij zong Colombine van Georges Brassens.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en die stembus die is weer onderweg met Hans en Sander daarin. Waar gaan jullie nu naartoe?
2: Selma, op de A76 met knallende motoren die ons inhalen. We gaan naar Amstenrade, naar Arthur Arnold, die een kast vol orkestpartituren heeft. Wat is zijn fascinatie? Turen in partjes.
0: Oh, nou, spannend. Dat gaan we zo meteen allemaal horen. Tot zo, rij voorzichtig. Ja, en voor iedereen die die bus volgt via nporklassiek.nl/live... en zich misschien afvraagt wie toch die leuke vrouw is naast Hans en Sander in de bus, dat is onze producer Kelly. Rots in de branding voor het team van de bus deze stemweek. We gaan naar het nieuws van 11 uur... met het derde deel uit de symfonie in C groot van Bizet. Blijf vooral lekker luisteren.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
3: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang heeft bij de beoordelingen. Hij is directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor wordt ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Human neemt je mee naar het verlies van een dierbare. Want hoe sta je weer op en ga je weer verder? Adelheid Rozen en Hugo Borst zijn ervan overtuigd: het leven is verrukkelijk. Kijk morgen naar Rozen en Borst. Over de dood. En het vieren van het leven. Human. Radicaal menselijk.
7: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen weer een opname van de Nederlandse Bachvereniging voor hun project All of Bach. Ja, en Hans en Sander die halen weer een stemtip op van een luisteraar. Maar nu eerst deze Hongaarse dans nummer 4 van Johannes Brahms.

0: Het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink speelde een orkestbewerking van die Hongaarse dans nummer 4 van Johannes Brahms.
1: Olof Bach.
0: Ja, deze vrijdag in All of Bach het koraal Herr, ich denk an jene Zeit, BWV 329. De tekst benadrukt de eigen sterfelijkheid en is standaard Lutheraans. De gepolijste harmonisatie van Bach past helemaal bij deze boodschap. Alleen het woord sterblichkeit ligt hij even uit met een dissonant op de eerste lettergreep tussen de sopraan en altpartij. Nou, in deze uitvoering zijn die partijen niet gezongen, maar zitten ze in de instrumentale begeleiding. En in het eerste couplet klinkt slechts de stem van één enkele tenor, João Moreira, een van de vaste ensembleleden van de Nederlandse Bachvereniging.

Dat was het koraal Herr, ich denk an jene Zeit. BWV 329 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd dus door de Nederlandse Bachvereniging. Met daarbij sopraan Marta Paklar, alt Sofia Gwirtz, tenor Joao Moreira, bas Matthew Baker en op theorbe hoorde je David Mekor. En dit was opgenomen in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen-op-Zoom voor All of Bach. En voor meer informatie over dit grootse project kan je terecht op bachvereniging.nl.

En dat was het rondo voor vier pianisten achter twee piano's van Smetana. Het werd hier gespeeld door Petr Jirikovsky, Michal Rezek, Adam Skoumal en Daniel Wiesner.

Felix Klieser speelde het derde en daarvoor het tweede deel van het derde horenconcert in Eschroot van Mozart. En werd daarbij begeleid door Camerata Salzburg.

Een leuk stukje. Preludium van de Finse componist Armas Järneveld. En het werd gespeeld door Oulu Sinfonia onder leiding van Roman Gamba.

0: Nemi Järvi dirigeerde het Göteborg Symfonieorkest en je hoorde een orkestbewerking van het derde deel, de Mazurka, uit de Petite Suite voor piano van Alexander Borodin.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, we gaan weer schakelen met Hans Hafmans en het team van de stembus. Jullie zijn gearriveerd, hè, op de nieuwe bestemming.
2: Ja, Selma, in Amstenraden, we trekken steeds zuidwaarts, bij Arthur Arnold, dirigent. En Arthur, ik loop door de woonkamer en ik zie een breimachine en ik zie om de hoek ook een spinnenwiel. Ik denk niet dat ik bij een dirigent op bezoek ben.
3: Ja, dan moet je naar boven lopen en dan zie je de partituur. Maar inderdaad, ik heb wel een beetje een hobby, een wolhobby.
2: Ja. Ja. Het kwartje Passie. Viel op de oprit toen we elkaar weer een hand gaven. Want we kennen elkaar van het programma Podium, waar je een paar keer in te gast bent geweest. Correct. Je bent dirigent geweest in Rusland.
3: Ja.
2: Dat was in 2012.
3: Dus in 2012 kreeg je de
2: baan.
3: Positie.
2: Ja. En die heb je opgegeven in 2020. Vanwege
3: 2022, ja. Correct, ja. Ja, protest.
2: Waar dirigeer je nu?
3: Canada met name. Daar heb ik een festival. En hier en daar af en toe een gastdirectie.
2: Ja, we zijn hier echt in jouw studeerkamer. En dat is een heerlijke dirigentenkamer. Er ligt een cello. Jij bent cellist ook?
3: Klopt.
2: Ja, er liggen er zelfs twee. En hier achter ons een kast met enorm veel partituren. Dus jij bent echt een student ook, hè? Dus studeren, studeren, studeren.
3: Ja, je blijft studeren en je blijft leren en je blijft nieuwsgierig. En, zeker, zeker.
2: Wat zou jouw tip zijn voor de top 400? Ik zie allemaal Mahler symfonieën, ik zie Bruckner, ik zie van alles.
3: Ja.
2: Wat is jouw tip? Ook zie ik veel Russisch. Shostakovich is er ook.
3: Shostakovich, heel goed. Ja, Cyrillic is daar. Ja. Ik zou zeggen, we gaan wel in Rusland kijken, maar we gaan naar Alexander Mosolov. En hij is natuurlijk bekend van de Iron Foundry. Hij heeft hier in Luik, 30 kilometer hier vandaan of zo, heeft hij in 1930 op een festival is dat gespeeld. En toen is hij daardoor heel bekend geworden. En dat stuk is mee naar Amerika gegaan en dergelijke. Maar hij heeft veel meer werk geschreven. Hij is in de Gulag geraakt, want hij was uitgekomen, lang verhaal. En hij heeft daarna een harpconcert geschreven en symfonieën. En die worden nooit meer uitgevoerd.
2: En zijn
3: nooit uitgevoerd.
2: En je wil dat verdedigen, dat harpconcert?
3: Dat harpconcert is mijn aanbeveling hier. Dat is wel al gespeeld, maar behalve dan het derde deel. Dat heeft hij eruit gelaten toen het in première ging in Rusland. In 1940, 42, nee, dat was ervoor zelfs, 38 of zo.
2: Heb je die liefde voor Mosolov in Rusland opgepikt toen je daar dirigent was?
3: Ja, ik kwam daar in contact met Ina Barsova, hoe heet zo iemand? Een muzikologe. En zij... had de vijfde symfonie, die kan je hier zien, die gaf ze aan mij. En daardoor kwam ik eigenlijk op andere, dit exemplaar, en daardoor kwam ik op andere stukken van hem terecht. En we gingen ik ging in de bibliotheken neuzen en vond daar ongespeelde handschriften. Er was enorm gedoe om in die Leninbibliotheek naar binnen te komen, maar toen ik eindelijk een pas had, was het moeilijker dan om in het land te komen. En toen vond ik die ongespeelde...
2: Dit is dat harpconcert.
3: Dit is het harpconcert. Ja. En toen vond ik die ongespeelde partituren. En die zijn nooit uitgevoerd. Nee. Dus toen heb ik met mijn telefoon foto's gemaakt van elke pagina. En de mevrouw in de library die keek de andere kant op. En zo het mee uit Rusland genomen. En inmiddels is dit uitgegeven ook door Jean Dumonde. En door compositor Sint-Petersburg.
2: Wat maakt dat harpconcert zo bijzonder?
3: Kort geschreven nadat Lierre zijn bekende harpconcert heeft geschreven. Eigenlijk als een soort antwoord daarop.
2: Ook in Rusland.
3: En ook in Rusland. En Mosolov heeft met Vera Dulova samengewerkt om dit concert...
2: Zij was een harpiste.
3: Zij was een harpiste. En dat is een heel mooi werk geworden. Dat eigenlijk alleen wordt de cadens nog gestudeerd door de studenten op het Moskou Conservatorium.
2: Maar het enige wat jij zegt, studeert het hele ding nou eens in.
3: Absoluut. En sterker nog, nadat ik die cd heb opgenomen met Taylor Freshman en de Moskou Symphony Orchestra, belde Natalia Stoetsman mij op van, heb jij die partituur voor mij? Want ik wil hem ook gaan opnemen met Xavier Lemestre.
2: Kijk, pionierswerk.
3: Dus, daar gaat hij.
2: Zullen we?
3: We gaan.
2: Het harpconcert van Mosolov onder leiding van Arthur Arnold met het Moskou Symphony Orchestra. Dankjewel.
3: Graag gedaan.

De deel van het concert voor harp en orkest van Alexander Mosolov. Op harp gespeeld door Taylor en Flashman. Samen met het Moskou Symfonisch Orkest. Onder leiding van degene die dit als stemtip gaf voor die top 400. Dirigent Arthur Arnold. En zometeen meer verhalen en stemtips vanuit de stembus in de muziekfabriek bij Karine Lacour. En wij gaan eens even een boottochtje maken. Of eigenlijk een tochtje in een gondel. Met deze barcarolle voor piano van Chopin, geschreven in een meeslepende, romantische en zangerige stijl. En Chopin speelde dit, onder andere, tijdens zijn allerlaatste recital in Parijs in 1848. En daar speelde hij het gedeelte waar het eigenlijk de meeste energie vergt van de pianist. Hij speelde dat juist heel zacht en ingetogen toen. En luisteraars die daar toen bij waren, zouden later zeggen dat dit eigenlijk veel mooier was dan zoals Chopin het in eerste instantie had bedoeld. Nou, dit is hoe Christian Zimmerman die barcarolle speelt.

0: Christian Zimmerman speelde de barcarolle voor piano opus 60 in Viesgroot van Frédéric Chopin.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

0: En dat was bas-bariton Bryn Terfel. En hij zong Cody Anger, begeleid door Kalen. Zometeen de muziekfabriek met Karien. Die is zich helemaal aan het installeren.
1: Zo is het. Je moet altijd weer even je stekker in het goede stopcontact
0: steken. Precies, zo is dat.
1: Maar ik hoor jou nu heel goed.
0: Kijk.
1: En ik heb de nummer 165 van de top 400 van vorig jaar meegenomen voor alle mensen die vandaag jarig zijn. Want statistisch gezien is 25 september de dag met de meeste jarigen.
0: Oh. Het mag wel vrolijke muziek zijn. Gefeliciteerd allemaal.
1: Ja, gefeliciteerd
0: dan,
1: allemaal.
0: Ja. En het is ook Dolly Parton dag, hè?
1: Oh.
0: Working 9 to 5.
1: Ook
0: het
1: nog.
0: Het is 2-5-9 in Amerika dan.
1: Oh,
0: goed.
1: Leuk.
0: Nou ja. Zometeen natuurlijk de muziekfabriek dus met Karien Lacour. Ik ben er zondag weer met het zondagmiddagconcert live vanuit Rotterdam, waar het Requiem van Verdi wordt gespeeld. Dus even een luistertip. En wij sluiten de klassieken nu af met een van de Scottish Dances van Malcolm Arnold. Vast een fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
2: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl, een initiatief van Stichting Kiem.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succesverlengd tot voorjaar 2027.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
5: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met de ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Dat zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen er 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en daarom zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Goedemiddag op deze 25e september, de dag waarop statistisch gezien de meeste mensen jarig zijn. Dus voor iedereen, bij wie dat zo is, een feestelijke dans.
11: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: Welke kringverjaardag zou hier niet van opknappen? Hongaarse dans nummer 1 van Brahms. Gespeeld door Leonidas Kavakos op viool en Peter Nagy op piano. Een hele goede middag. Het is de Muziekfabriek. Je klassiek lunchprogramma met de komende kwartieren van Beethovens Noodlotssymfonie. Muziek van Barbara Strozzi. Want zij mag wel wat hoger in die top 400 komen dit jaar. En een stilmakende nieuwe uitvoering van het stuk Prayer van Ernst Bloch door een saxofoonkwartet plus cello. Ja, en we zijn in de Muziekfabriek al deze hele stemweek op zoek naar koren, bands, orkesten die zich willen melden bij de bus en dan een stukje spelen of zingen. En dan mogen ze natuurlijk ook een stemtip delen, zeker op deze allerlaatste stemdag.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Dus ik zoek even contact met Sander en Hans. Hallo?
2: Ja, je hebt contact ook, Corine. Goedemiddag.
0: Dat komt lekker binnen.
2: Wij staan voor het kasteel, en dan heb ik het niet over het Sparta-stadion, maar voor het kasteel van Hoensbroek, waarvan wij het bestaan eigenlijk nog niet wisten. Maar het is een enorme lel van het kasteel. Nee,
3: het wordt geafficheerd als het allermooiste kasteel van Nederland. Dus en dat geloven we maar.
0: Is het zo? Vanuit jullie positie gezien?
2: Het is een heel groot kasteel.
0: Okay.
2: En het is leuk, want ik ben met Hans Hafmans, die normaal podium presenteert. En hij geeft vandaag een podium aan alle mensen die wij ontmoeten in het land. En waar gaan we zo meteen naartoe, Hans?
3: We gaan naar het talentorkest van Heerlen.
0: Ja.
3: Een subdivisie. Het zijn hele jonge spelers.
0: Wat leuk.
3: En we gaan naar Jacques Kuipers. Dus leerorkesten, ik dacht dat je die niet alleen in Amsterdam had. Maar misschien is het wel het resultaat van de meerdere leerorkesten in Nederland. Wat een feest, hè?
2: Ja, we gaan het ontdekken. Inspirerend, zeker.
0: Fantastisch. Ja, en dan hoop ik ook dat ze zin hebben om even wat te spelen, hè? Want dan mogen ze natuurlijk ook een stemtipje. Ja,
3: anders komen we niet.
0: Nee, precies.
2: Hoppakee, mic drop.
0: Nou, ik wens jullie een hele goede reis. Jullie zien er prachtig uit. NPOklassiek.nl/live kan je ze zien. Deze mannen in de zon staan ze. Goede reizen en tot zometeen.

0: Miguel Rinson op luid bij Il Pomodoro met het concert voor luid en strijkorkest in C. Openingsdeel daaruit van Jacob Friedrich Kleinknecht.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Nou, die is zeker weten voor Barbara Strozzi. Ze stond vorig jaar op plek 383 in de top 400. 9 plekken hoger dan het jaar daarvoor. Maar kom op zeg, Strozzi mag echt wel in de top 200. Of in ieder geval top 300. Ze werd in 1619 in Venetië, Italië geboren. En was een van de eerste vrouwen die haar werk uitgaf onder haar eigen naam. In plaats van onder een mannelijk pseudoniem. En dat werk bestaat uit talloze prachtige vocale stukken. Waarvan ze er waarschijnlijk ook veel zelf zong. We moeten bittere tranen huilen. Dat Barbara Strozzi nooit de kans heeft gehad om een opera te componeren. Merkte een historicus op. Maar bij gebrek aan een opera, stem dan toch op dit lied van Strozzi voor sopraan en begeleiding Kissy Poivare.

deze is op npoclassiek.nl/stem in de lijst te vinden. Dus zet hem erbij. Kissy Po Fare van Barbara Strozzi. Je hoort het hier door L'Arpeggiata, uitgevoerd met Céline Scheen als sopraan. Ik zet ook eventjes op mijn Instagram, @CarineLacour, een fantastische versie van dit nummer door saxofoniste Jess Gillam. Ik heb hem net gevonden. Het is echt ongelooflijk leuk om, als je dit net gehoord hebt, die versie ook even te horen op deze prachtige septembervrijdag.

0: Het Münchner Kammerorkester speelde de Abendserenade van Valentin Silvestrov. En daarvoor hoorde je het Signum saxofoonkwartet met Eckhard Runge op cello. Prayer van Ernest Bloch. Een stemtip van producer en samensteller Julia. Want Ernest Bloch, zo zegt zij, staat niet in de top 400. En dat zou toch op zijn minst met deze prachtige prayer wel het geval mogen zijn.
1: De klassieke top 400 stemweek. Zo. De stemfabriek.
0: Ja, dit is dat heerlijke plekje waar we op maat gemaakte stemtips uitdelen. Deze hele week al. Alles wat we nodig hebben van jou is je favoriete lunch, je favoriete instrument en je favoriete landschap. En dan rolt er hier dus een stemadvies van de band. Een stuk muziek waarvan je misschien niet wist dat het zo goed bij je past. Vandaag is aan de beurt luisteraar Remy Glazer. Hij gaf op via nporklassiek.nl/stemfabriek. Favoriete lunch, Koreaanse instant noodles. Favoriet instrument, piano. En favoriet landschap, de Zeeuwse kust. Nou, bij die noedels, Remy, denk ik aan Jiruma, de beroemde Zuid-Koreaanse componist. En door jouw Zeeuwse kust denk ik aan veel water. River Flows in You, dat is een nummer van Jiruma. En het is geschreven voor jouw favoriete instrument, Remy, de piano.

Xiang Wong speelde River Flows in You. Nog nooit in de top 400 gestaan, dus het wordt wel eens tijd. Doe als luisteraar Remy, zet Jeroma op je lijstje. Terwijl je luistert naar de nummer 99 van vorig jaar, Ludwig van Beethovens vijfde symfonie, het tweede deel.

0: Het Gewandhausorkest Leipzig met deel 2 uit symfonie nummer 5 van Ludwig van Beethoven. Ja, en de vrijdagmiddag is begonnen, alweer zeker 3 kwartier onderweg. En dan gaat het vanzelf. Dan hoor je die Frommermannen zingen in de verte. De jingle stemmen van Jets Vrijdagshow. Zometeen gaan ze hier in reprise met hun vrijspel van vorige week.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Alexandre Tarot speelde muziek uit de soundtrack voor The Hours. Vorig jaar op plek 72. Hoogste notering voor componist Philip Glass in de top 400. En daarvoor Erik Lesage ook op piano. En Paul Meyer op klarinet met een fantasiestuk van Robert Schumann. Vrijspel, wij zijn er dol op. Dus voor iedereen die er geen genoeg van kan krijgen. Of vorige week Jets Vrijdagshow heeft gemist. Laat ik vandaag het vrijspel van Close Harmony Ensemble Frommerman in reprise gaan. Ja, en waar kan je beter vrij op spelen, vrij op zingen, dan op de grootste hits van Franz Schubert.

0: vangen die forelle. Ben je op veilig niet gelang?
1: Frommer, man. Over een uurtje is ze er hoor, Jets. Maar eerst nog eventjes lekker muziekfabrieken. En kijk op npoklassiek.nl/vrijspel. Dan kan je Frommerman ook even bekijken terwijl je naar ze luistert.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Ja, kun je even staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
7: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
8: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Ze komen allemaal uit de omgeving van Kesteren. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Later werd hij ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder geworden en de adviesprijs is nu ruim €2,72. Dat meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam beroept zich op zijn zwijgrecht. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de man van 25. Die zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht dat hij daarom geen celstraf krijgt. Volgens het OM had hij ruzie met iemand en loste hij daarom in een park meerdere schoten. De 2 slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met de ruzie te maken. De zaak gaat in december verder. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen op straat. In Nederland zijn te weinig woningen voor mensen met zulke problemen. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. En morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan nog het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
2: Ster.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
9: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Met zometeen Elgars Nimrod gezongen. Ik begin graag met een paar rachende violen.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: Concerto Köln speelde een concert voor viool en orkest. Openingsdeel daarvan Giovanni Battista Somis schreef het. Het is de Muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert. We zijn in dit programma al deze hele stemweek op zoek naar muzikale groepen en groepjes die zich dan willen melden bij die stembus, iets willen spelen of zingen. Want samen muziek maken, dat is ongelooflijk fijn. En we hebben al zoveel moois voorbij horen komen. De Brassers van Jubal in Dordrecht gisteren. Ook de leerlingen van het Meander College in Zwolle lieten zich horen. En oh ja, die Bijaardier in Veendam. Daar begon het maandag mee. En wat hoor ik eigenlijk nu? Is er weer een beetje reuring rond de stembussen, Hans en Sander?
1: Ja, dat kun je wel stellen, Karine. Heel veel reuring bij basisschool in Hoensbroek. Ik laat even horen wie de favoriete voetbalclub hier is. Feyenoord is ongelooflijk.
0: Hans, nou, wat leuk.
2: Kijk, zon over grote schoolplein van de basisschool De Meister in Hoensbroek. We gaan zo meteen naar binnen en daar is het akoestisch heel wat beter. Want daar is het talentorkest van Hoensbroek aan het oefenen, aan het spelen. Ze zijn volgens mij al bezig, dus we kunnen zo aan de bak.
0: Oh, wat geweldig, Hans. Nou, dan draai ik nog heel eventjes een serenade voor deze kinderen. 5 houtblazers, 2 hoorns. Komen we zo bij jullie terug.

0: het Linos Ensemble met deel 3 uit de serenade nummer 1 voor 5 houtblazers en 2 hoorns van Julius Röntgen. We gaan eens even kijken of Sander en Hans ondertussen de basisschool in zijn gekomen.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Hans, ben je binnen bij dat leerorkest?
2: Ja, luister maar.

0: Chuck Kuipers. Prachtig. Ze spelen YOLO.
1: Ja, leuk stukje, hè? Het is op de vrijdagmiddag.
0: Waar staat het voor?
1: Volgens mij staat het voor You Only Live Once. Maar ik heb ook wel een keer een alternatieve titel gehoord met leerorkest in het midden. Maar dat ben ik even kwijt.
0: Nou ja, we zijn bij het talentorkest van het leerorkest Heerlen. Dat is een mondje vol.
1: Helemaal, hè? Dat doen we goed hier, hè?
0: Hoe is het ontstaan? Hoe lang bestaat het al?
1: Dit orkest bestaat nu 3 jaar, dit talentorkest. We zijn nog een beetje eerder begonnen in groep 5 en groep 6. Maar voordat de kinderen kunnen doorstromen in groep 7, 8, waar ze nu in zitten. Dat duurt natuurlijk een beetje voordat ze dat bereikt hebben.
0: Dus moet je zien, joh, wat het vertegenwoordigd is. Cello's, violen, hobo's, klarinetten, trompetten, slagwerk, contrabassen. Het is toch allemaal?
1: Ja, het is een mini-symfonieorkestje, hè?
0: Waarom doen jullie dit?
1: Nou, wij vinden het belangrijk om muziek in de school te brengen, muziek bij de kinderen te brengen. We denken dat het sowieso een hele goede toevoeging is aan hun ontwikkeling. We vinden zelfs natuurlijk muziek heel erg leuk als docenten, dus dat willen we heel graag zoveel mogelijk uitdragen.
0: Nail, kom eens. Trompetist in het midden, leg zijn trompet neer, kom maar even naar voren. Kom maar. Je speelt trompet en dat klinkt hartstikke mooi. Is het je eigen keus?
2: Ja.
0: Moest het van papa en mama?
2: Nee, helemaal niet.
0: Waarom de trompet?
2: Ik vind het een heel mooi instrument en het heeft mooie geluiden.
0: Ja. Hoe lang speel je al?
2: 2 jaar.
0: Zo.
2: Of 3, weet ik niet.
0: En oefen je wel eens overdag of niet?
2: Thuis? Soms.
0: Niet hardop zeggen hoor, hier. Ja. Is het elke dag of niet?
2: Nee.
0: Hoe vaak wel?
2: 1 dag.
0: En dan zo goed spelen al. Niks zeggen tegen de dirigent. Gaat goed. Hé, hey, dankjewel.
2: Ja.
0: Applaus voor Nieuw. Oké. En dan die klassieke top 400 stembus. Hebben jullie erover nagedacht?
1: Ja, we hebben zwaar beraad hier gehad. Ik had eigenlijk ook nog een hele hoop andere titels. Maar we hebben samen overlegd, jongens. En roepen maar. Wat gaan we doen?
3: Carnaval.
0: Jacques Kuipers en band, dank jullie wel.
1: Dank u wel.
0: Hier komt-ie.

vorig jaar op plek 56 in die top 400. Dat mag hoger van de kinderen van het leerorkest in Hoensbroek. Het carnaval der dieren van Saint-Saëns. En wat was dit genieten. Wat een spelvreugd daar. En de ervaring voor die kinderen om zo samen te spelen in zo'n orkest. Dat verandert een leven.

0: Vootjes Eet zong Lux Aeterna de koorversie van Edward Elgar's Nimrod.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Mozart schreef zijn 39e symfonie in juni 1788 en kort daarna volgden ook zijn 40e en 41e symfonie. De laatste drie, totaal verschillend, maar toch vaak in één adem genoemd, omdat Mozart ze in een heel kort tijdsbestek schreef. 6 weken had hij nodig voor die 3 symfonieën. Of hij ze ook zelf uitgevoerd heeft horen worden, dat is niet met zekerheid vast te stellen. Maar wel weten we dat Mozart dol was op hobo's, want je hoort ze in al die symfonieën, behalve in deze 39e, waarin dan weer wel een prominente rol is voor 2 klarinetten. Je hoort zo deel 3 en deel 4, de finale. En let daarbij op dat bijzondere slot. Geen grote slotakkoorden, maar het hoofdthema van de symfonie. Daarmee eindigt het stuk ook. En daarover zei een luitenist eens: het lijkt alsof de muziek vanzelf vooruit bruist richting het einde met het laatste woord voor het thema. Alsof het orkest zo door de uitgang naar buiten rent.

Herbert Blomstedt dirigeerde het Symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks. Deel 3 en deel 4, de finale, hoorde je uit de symfonie nummer 39 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het Danish String Quartet, grote muziekfabriek favoriet. En een van de violisten uit dat kwartet, Rune Tonsgaard Sørensen, zit ook in Dreamers Circus. Ja, wat het verschil tussen die twee ensembles is, zoals Sørensen zelf zegt, bij het Danish String Quartet ben ik violist, bij Dreamers Circus ben ik een fiddler. Hier is hij met de rest van dat circus en Bach.

0: Dreamers Circus. Ze speelden Prelude to the Sun uit de vioolpartita nummer 3 van Johann Sebastian Bach. Jet Berkhout.
1: Karin Lacour.
0: Wat ga jij doen zometeen? Heb je allemaal mensen te gast
1: Ik heb zeker mensen te gast. Ivan Petrenko komt spelen. Een 18-jarig talent.
0: Hij virtuoos.
1: Precies, een virtuoos talent. Hij heeft een prachtige debuut-cd opgenomen bij Virtuoos het Avrotros Talent Traject. Hij komt live spelen. Mussorgsky's gedraaid in tentoonstelling. En hij gaat iets voor hem ook spannends doen. Namelijk een vrij spel maken. Voor hem eerste keer. Maar hij heeft de lol erin gekregen.
0: Ik zie hem hiernaast zitten. Hij zit de hele tijd te lachen. Ja, de hele tijd een lach op zijn gezicht. Te giechelen.
1: Vrolijk tol. Ja, er zit ook een verhaal achter. Hij is natuurlijk op zijn 14e uit Oekraïne naar Nederland gekomen om hier te studeren. Maar ook weg van zijn familie. Niet eenvoudig. Ik weet niet. Hij komt zo volwassen over. Soms heb ik het idee dat dat hele levensverhaal je door hoort klinken in
0: dat spel.
1: Dat is ongelooflijk. Ik ben
0: geweldig.
1: Fan en bewonderaar van hem.
0: Hey Jet, ik wil ook heel eventjes kijken hoe het...
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Hoe het in de bus gaat. Want snap Hans ik. En Sander, die ga jij zo ook weer spreken, denk ik.
1: Zeker,
0: in jouw programma.
1: Ja, meteen.
0: Sander, Hans?
3: Ja,
0: Yes.
3: We zijn nu bij de Diepenbrokstraat, maar dat is niet onze bestemming.
0: Ah.
3: We gaan naar de Mozartstraat in Brunsum en dan gaan we het belletje lellen.
0: Och, wat leuk.
3: Dus
0: en dan hard wegrennen?
3: Of jij woont op de Mozartstraat in Brunsum en je houdt van Mozart of hebt er iets mee?
4: Open de gate.
3: Deuren open.
4: Het is heerlijk buiten.
3: We komen eraan. Het zonnetje schijnt ook in Brunsum.
4: Hans Hafmans in het wild in wit overhemd. Het staat hem zo goed.
0: Nou ja, Sander, jij hebt ook iets wits aan.
4: Ja, dat is mijn Bach-t-shirt.
3: Hij is de coole chauffeur. Ik moet een beetje compenseren.
4: Het is hartstikke warm, Hans.
0: Coole chauffeur. Ja, jongens, ontzettend leuk. En Jet, ze gaan dus in de Mozartlaan met iemand uit de Mozartlaan bij jou weer even terechtkomen.
1: Je hoeft ook niets van Mozart te weten, hè? Integendeel, het is leuk. Je kan hem leren kennen.
0: Ja.
1: Als een soort evangelist.
0: Ja, want dan gaat Sander iets uitzoeken.
1: Gaat het uitleggen. Ja, die past iets op maat eigenlijk bij je.
0: Fantastisch. Ja. Nou, weet je, we gaan daar gewoon heerlijk naar luisteren. Heel veel plezier zometeen, allemaal. En dit was vorig jaar in de klassieke top 400 de hoogst genoteerde symfonie van Dvorak op plek 9. Symfonie nummer 9. Hele fijne middag.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug, Audi's, uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Na de rellen gisteravond in het Gelderse Kesteren zijn 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Ze komen allemaal uit de omgeving van Kesteren. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. En daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
12: Goedemiddag.

Eldbjørg Hemsing en Tim Alhoff en het Noorse strijkquintet in een bewerking van de partita voor viool van Bach. En daarmee is deze vrijdagmiddagshow begonnen op de Nationale Vitaliteitsdag. Tevens Werelddroomdag en Wereldmaritiemendag. Maar ook, en dat is misschien het allerbelangrijkst, de laatste stemdag. Dit is het moment dat je echt kleur moet bekennen. De definitieve keuze moet maken. Of nog even iemand met een e-mailadres lief aan moet kijken om jouw keuze een beetje extra kracht bij te zetten. Via nploklassiek.nl/stem kun je dat doen. Maar je kan ook nog heel even die deadline opschuiven en alle mooie muziek van vanmiddag beluisteren als potentiële keuze voor die top 400. Want er is ongelooflijk veel moois vanmiddag te horen. Mendelssohn's derde symfonie, symfonie van Bizet, maar ook een aria van Henry Purcell, Ave Maria van Bruckner. Oh, die ga ik er misschien ook wel in zitten. Of wat te denken van het pianoconcert nummer 1 van Tchaikovsky. Ah, dat is ook wel een goed idee. Als ik dat niet zo hoor. Zeker met Lang Lang. Chicago Symphony Orchestra.

0: allemaal mogelijkheden voor de klassieke top 400 van dit jaar. Orfeo 55 in de Passacaglia van Andrea Falconieri. En daarvoor hoorde je lang in het tweede deel uit het eerste pianoconcert van Tchaikovsky.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Zelf heb ik lang aan de Karselaan gewoond. Geen idee wat dat betekende. Dat kan natuurlijk ook als je in de Bachstraat of Vivaldilaan woont. Of de Mozartlaan. En dat is volgens mij waar Hans Hafmans nu iedereen die daar woont en geen idee heeft een beetje de weg wijst. Of is het Sander Zwiep? Ik zie ze allebei op NPO Klassiek.
2: Ja, Jet, klopt. We zijn in de Mozartstraat in Brunsum.
0: Straat.
2: Prachtige rustieke wijk in een rustig deel van Limburg. Het is hier zon overgoten en zomers. Is dat Limburg of is het ook de rest van het land? Ik weet het niet.
0: Hier schijnt de zon.
3: Hallo.
2: Is het goed toeven hier in Brunsum?
3: Ja, het is lekker weer. Het is, het is aangenaam.
2: Woont u al lang hier in de Mozartstraat?
3: 18 jaar. Ja.
2: Ooit aan de naamgever gedacht?
3: Wel hoor. Muziekbuurt. Alle oud-muzikanten, componisten. Componistenbuurt. Dus.
2: Zegt het u iets, Mozart?
3: Ja. Oostenrijker. 1750 ongeveer. Ja, dus wel symfonieën schrijven.
2: Is dat uw muziek?
3: Nee, is niet mijn muziek.
2: Maar van jongs af aan wilde u zeggen?
3: Nou ja, dat hij van jongs af aan muziek schreef en uitzonderlijk talent had.
2: Ja, ja. Jong gestorven, hè?
3: Ja.
2: Maar wat is uw muziek?
3: Ik ben meer van de 80's.
2: De pop. Dus
3: de rockmuziek, een beetje pop, ja.
2: Laten we eens wat sferen dan
4: nagaan. Noem eens wat bands uit de 80's die je mooi vindt. Ik kan kijken of daar iets Mozartiaans uit voort.
3: Laten we eens de Dire Straits of zelfs Bob Marley. Hè? Dit is een heel breed genre. Duran Duran of In Excess. Allerlei soorten bands.
4: Precies, Duran Duran zit altijd gewoon een lekkere beat in. Goede liedjes zijn het. Goede melodie zit er ook in. En bent u zelf van de avonden doorhalen of bent u van vroeg naar bed en vroeg weer op?
3: Later.
4: Ah, toch wel, oké.
3: Okay. Ja.
4: En Den Haag of Maastricht, als u mocht kiezen?
3: In Maastricht.
4: Ah, ja, dat...
2: Die vijfde symfonie valt af, Sander.
4: Ja, dat gaat niet door, inderdaad. Houdt u van klussen in huis of zegt u van dat metselen laat ik over aan iemand anders?
3: Ik probeer zoveel mogelijk zelf.
2: Ja, vrij metselaarsmuziek. Oh, die maakt ook de kans.
4: Ja.
2: En dan reizen of niet? Bent u reiziger?
3: De laatste jaren wat minder, maar we hebben altijd veel gereisd. Ja,
2: want het Alatourke valt af, Sander.
4: Ja, die valt dan af. Ja.
2: Dus waar komen we nou op uit?
4: Nou ja, of die vrijmetselaarsmuziek.
2: Ja,
4: of,
2: maar we hebben de natuur nog niet gehad. Bent u natuurliefhebber?
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Wandelt u veel?
3: Ik wandel wel eens, ja. Ja.
4: En vogelgeluiden, herkent u die een beetje?
3: Ja.
4: Nou, Hans?
2: We komen dichtbij, hoor. Okay. Ja, die Zauberflöte.
4: Laten we die maar doen dan.
2: De Vogelfänger bin ich, ja. Is dat een idee?
3: Ik zat er zelf ook weer te denken. Als ik aan Mozart dacht, dacht ik wel aan het Zauberflöte.
4: Nou,
2: ja, dan zijn we er.
4: Dit moest zo zijn.
2: Maar ja, die ethisch is het ook. Het is ook vokaal, het is ook zingen, toch?
3: Zeker, ja. Ja. Ja.
2: Zullen we gaan zingen?
3: Ik weet het niet. Wat
2: dat laten we in de studio doen.
3: Ik wou zeggen, ja.
2: Dank dat we even bij de Mozartstraat bij u langs mochten komen. En geniet van deze heerlijke wijk en deze mooie dag.
3: Geen dank. Was aangenaam. Ja.

0: wie ein.
1: Der Vogelfänger bin ich ja, uit die Zauberflöte van Mozart. Vorig jaar geëindigd op plaats 47. Waar zou die dit jaar eindigen? Het is aan jou. Stemmen kan vandaag nog op nploklassiek.nl/stem.
2: De klassieke top 400 stembus.

Die mag wat mij betreft ook wel in de top 3. Ave Maria van Bruckner, gezongen door Tenebrae. En daarvoor hoorde je Who Can From Joy Refrain? Inderdaad, goede vraag. Van Henry Purcell. En misschien schakel je nu voor het eerst in je leven in op deze zender. En heb je geen idee wat er allemaal gebeurt. Stembus, wat? Top 400? Ben niet aangesloten? Geen nood. Uiteindelijk gaat het hier allemaal om schoonheid. Je te laten raken door iets moois. Iets dat amper te vatten valt in woorden. En daar dan zo gelukkig mee zijn dat je iemand anders die schoonheid ook wil laten ervaren. En wat mij betreft is het volgende stuk zo mooi.

als een verliefdheid kort duurt, dan is het nu echt, echt de liefde. Want dit stuk van Ferrandini krijg ik nu echt al weken niet uit mijn hoofd. Zijn cantata Il Pianto di Maria, hier gezongen door Floriana Hassler. Ik hoop heel erg, het is een hele nieuwe opname, maar ik hoop heel erg dat hij toch de top 400 haalt. Ik wil er graag een hit van maken, omdat ik zoveel mogelijk mensen hiervan wil laten genieten. Ben je het met me eens? Typ dan even op nploklassiek.nl/stemferrandini in. Het is een F en dubbel R. Als je dit te snel gaat, stuur een bericht naar de NPO Luister-app. Dan neem ik je bij de hand. En dan hoop ik dat iedereen op een gegeven moment dit in zijn hart kan sluiten.

0: Nou, strik erom. Vierde deel uit de derde symfonie van Mendelssohn. Je hoort het Gewandhaus Orchester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons. Ondertussen lees ik in de NPO Luister-app bijval voor mijn actie om Ferrandini's prachtige aria Il Pianto di Maria in de top 400 te krijgen. Edwin schrijft, ja, ik zit in gewetensnood. Kan ik mijn stem nog aanpassen? Dan wil ik de lamentaties van Zelenka verruilen voor Ferrandini. Dat kan niet, Edwin. Ik vind het ook wel, ja, godzijdank, de lamentaties van Zelenka zijn ook zo prachtig. Wat mijn tip zou zijn, zoek een dierbare op die nog niet heeft gestemd en overtuig diegene van Ferrandini. Wie weet krijgen we hem de top 400 in.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, ben ik meteen benieuwd. Ik zie op nploklassiek.nl/live Sander, Hans en Kaylee zitten. Hans, Ferrandini, kende jij hem?
2: Nee, ik heb nooit van hem gehoord.
0: Nee.
2: Ken jij Alessandro Santonimi?
0: Nee.
2: Nee, ik ook niet.

0: Ik bedenk het net zelf.
1: Ja, nee, verward nou niet. Ferrandini, die bestaat echt. Die
0: ik past. Vind het wel een mooie artiestennaam namelijk.
1: Ja, dat is wel... Ja. Kan je misschien als alter ego nemen, Hans?
0: Mijn Italiaanse alter ego?
1: Ja,
0: ja,
1: als artiest.
0: Ja. Ik zal erover denken.
1: Zeg, ja. Ik zie jullie nu op beeld, maar jullie zijn straks live aan te raken, hè? Voor de mensen die daar behoefte aan hebben.
0: Ja,
1: en wie is dat niet?
0: Weet je wat nou zo grappig is? Sander en ik hebben hetzelfde meegemaakt 7 jaar geleden bij het stationnetje van Valkenburg. Het mooiste stationnetje, het liefste stationnetje van Nederland.
1: Ja.
0: Wat deden we toen ook weer? Wat is dat aanraken? De bus? Of ook ons? Hoop het niet.
2: Het is de magie van Hans Hafmans, gewoon in de flesch.
0: Houd toch op, man.
2: Ja, nee, dat is wel wat de bedoeling is, dat de fans naar jou toe komen in het Heuvelland.
0: Naar jou komen ze wel.
1: Ja, met consent,
0: en dan,
1: hè?
0: En dan, precies, want ze moeten wel een stem uitbrengen. Ze moeten met een idee komen, hè, met een tip.
1: Ja.
2: Ja, een vlammende klassieke hit voor de top 400. Kom naar het station van Valkenburg en Hans... Ja, die jongen die kan niet ontwijken. Echt stralend fel wit overhemd. Oogverblindend.
1: Het is de
0: zon.
1: We zijn
0: er met z'n drieën zometeen over 1 minuut of 10. Dus
1: over 10 minuten bij station Valkenburg.
0: Ja.
1: Even heel helder voor iedereen die nu denkt, ja, dit is mijn kans. 10 minuten, station Valkenburg. Ik zou zeggen, grijp die kans. Je krijgt geen spijt. Goeie reis.
0: Dankjewel.

Muziek van Bacalov, Il Postino. Filmmuziek bij de gelijknamige film. Ik heb iets verkeerds gezegd. Want ik zei net tegen Edwin, die vroeg of hij zijn stem nog kon wijzigen, dat het niet kon. Het kan dus wel. Dus als je spijt als haren op je hoofd hebt dat je die prachtige aria van Ferrandini niet op je lijst hebt gezet, je kan het nog aanpassen. Vandaag. Ter overweging. Jupiter van Holst. Tot zo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij de boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Zo blijkt uit communicatie van de hackers die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het is nog niet eerder gebeurd dat consumenten direct door hackers zijn benaderd. Het kabinet onderhandelt verder met Tata Steel over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. En dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Die is een 11 meter lang en ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is onduidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen wat bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem. Doe het snel. Je hebt nog maar 5 uur.
2: Ster. Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
6: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook violist Joshua Bell en pianist Peter Dugan. Een dreamteam in de kleine zaal. Op zondagmiddag 15 november brengen zij werken van Beethoven, Saint-Saëns en Bach. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
10: Goedemiddag, welkom terug. Dit is Karel, Filip, Emmanuel, Bach.

Er was een tijd dat als je zei Bach, dat iedereen dacht aan Carl Philipp Emanuel Bach. Oh ja, hij schijnt ook een vader te hebben. En Johann Sebastian, ja, die componeerde ook. Ja, geen idee. Carl Philipp Emanuel, dat was een beetje de bom. En die tijden zijn veranderd. Want waar Johann Sebastian nu hofleverancier is van de top 400... komt Carl Philipp Emanuel Bach er helemaal niet in voor. Ook niet dit stuk, de derde deel uit zijn celloconcert in A. Je hoorde Anna Bijlsma in die Orchestra of the Age of Enlightenment. Vind ik toch wel wonderlijk. Ik bedoel, het is niet mijn lijst, het is de lijst van de luisteraar. Probeert om wel een beetje naar man te zetten, maar dat is wonderlijk. Maar als je denkt, hey, wie zit hier nu doorheen te spelen? Dat is pas echt wonderlijk, want dat is een fantastisch pianotalent. Talent, hij is eigenlijk al min of meer gearriveerd. Ivan Petrenko, 18 jaar pas. Hij zit hier in volle concentratie achter de vleugel. Zelf ook helemaal zwart-wit gekleed. Past heel erg goed bij de vleugel. Ik wil hem niet storen. Zo geconcentreerd. Sounds great. Thanks. Ja, hij glimlacht. Ja, ik laat hem even lekker spelen. Zometeen gaat hij een deel spelen uit de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. En van de centerpieces van zijn debuut-cd. En hij gaat iets spannends doen, want voor de eerste keer in zijn leven heeft hij een variatie op een bekend thema gemaakt voor vrijspel. Dat wil je horen. Maar nu eerst. Kriek.

0: De City of Birmingham Symphony Orchestra speelde delen uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: En dit is het moment dat je als luisteraar bij de presentatoren zelf je stemtip kunt uiten. Sander Zwiep en Hans Hafmans staan bij het station in Valkenburg. Ik zie ze via de webcam. npoklassiek.nl/live. Sander, is er inmiddels een stemtip binnen?
2: Nou, dat kun je wel zeggen, Jet. Naast het stationsgebouw van Enschede moet ik trouwens zeggen. Want het is ontworpen door Jacobus Enschede. Het oudste nog bestaande treinstation in Nederland. Het is hier mokertje mooi met mergelstenen stationsgebouw. En hier Hans Hafmans plus nog iemand. En Hans vertelt, nou, hier is iets bijzonders
3: is
2: aan de hand.
3: Zo gaaf. Sander, 7 jaar geleden waren we hier samen ook. Ook op zo'n mooie nazomerdag, herinner ik me. Zon overgoten toen, ook vandaag weer. En Gaston was bij ons. Déjà vu. Gaston, hier ben je weer. Goedemiddag.
4: Ja, een tijd gaat snel blijkbaar. Hè?
3: Ja, had je de oproep gehoord?
4: Ik zat weer aan de auto toevallig en ik hoorde de oproep. Ik denk, nou dan rij ik even door naar Valkenburg.
3: Jullie hebben veel meegemaakt sinds die tijd in Valkenburg. Een enorme overstroming.
4: Absoluut.
3: Hoe heb je dat zelf beleefd?
4: Nou, onze methylschool waar ik werk, die annex revalidatiecentrum, die is heel hard getroffen. Evenals het hele centrum van Valkenburg en omliggende plaatsen. Maar dat... Hij moest dus op een andere plek gaan werken een jaar lang. En een jaar lang hebben ze de school opnieuw moeten renoveren eigenlijk, zodat we een jaar later pas weer konden terugkeren. Ja.
3: Heb je het gevoel dat er nu maatregelen genomen zijn om een tweede overstroming te voorkomen?
4: Ik weet zeker dat vanuit politiek en verschillende kanten daar zeker aandacht voor is. En je ziet ook overal dat ze... Bepaalde waterwegen, andere paaltjes in de grond maken wat de modder tegenhoudt. Dus daar zijn ze zeker wel mee bezig, zeker, ja.
3: Op een vrolijke noot, je hebt 7 jaar geleden ook een stem uitgebracht. Weet je nog wat je toen wenste?
4: Ja, dat was toen, hoe ben je in aanraking gekomen met klassieke muziek? En toen was dat wel dat Rachmaninoff bij mij als eerste, als klein kind is binnengekomen, tweede pianoconcert. Ja. Dus volgens mij was dat toen mijn tip, inderdaad.
3: Oh, ja. Nou, mooie keuze. Ja. En dit jaar, waar denk je aan?
4: Nou, ik was toen in de auto, want ik denk, die vraag komt natuurlijk weer. En het liefste had ik toch iets gekozen van de Harmonie van Fanfare Brassbandwereld. Wat hier in Limburg natuurlijk, want jullie waren volgens mij ook in Hoensbroek. Ik weet niet of dat bij Harmonie was.
3: We zijn bij Adams Muziekcentrale geweest. De hofleverancier voor de complete blaascultuur in Limburg en verder.
4: Ja, we hadden het net al in de pauze even over de bezuinigingen die de cultuur treffen. Dat is zeer zeker voor de harmoniewereld. We zien het aantal leerlingen wat nog een instrument wil gaan bespelen hier in Limburg en bij de harmonie komt. Dat is uiterst klein. En dat is, ja, dat zijn meerdere redenen, maar ik denk zeker dat politiek en bezuiniging daarin een hele grote reden is.
3: En nou, maar, jouw positieve noot, je keuze voor dit jaar?
4: Nou, mijn keuze voor dit jaar is, ik denk, klassieke muziek. En dan kan ik toch niet langs de Gebroeders Jussen heen.
3: Dichtbij, hè? Vaals.
4: Vaals, vader of moeder. Aan de andere kant Maastricht. De opennomen wonen volgens mij nog in Maastricht. En ook altijd als ze een concert hebben hier in Limburg, dan spreken ze het publiek altijd even in het dialect toe. Dus ik wil zeker een stukje van hun laten horen.
3: Wat gaan we horen?
4: Gotteszeit is die beste tijd van Bach.
3: Gaston, opnieuw, dankjewel. Leuk je te treffen.
4: Heel erg leuk. Ja, vond ik ook. Eens gelijk.

0: kantate Gotteszeit ist die allerbeste Zeit van Bach. Hier op vierhandig piano gespeeld door Arthur en Lucas Jussen. De keuzetip voor de klassieke top 400 van luisteraar Gaston.
1: De klassieke top 400 stembus.

De Berliner Philharmoniker onder leiding van John Williams in The Flying Theme uit E.T. gecomponeerd door diezelfde John Williams. En daarvoor hoorde je het Chimaira-trio in Ging heute Morgen übers Feld, een van de Lieder eines Fahrengesellen van Gustav Mahler.

0: orgelnootje aan het eind ook, hè? Ja, herhaling schijnt dus retorisch een effectief middel te zijn. Een paardenmiddel. Dus ik dacht, deze laatste stemdag herhaal ik gewoon nog één keer die wondermooie aria van de volstrekt onbekende Ferrandini. Ik hoop zo dat hij een plek in de top 400 bemachtigt en zo steeds meer luisteraars aan zich trekt. Wat mij betreft verdient hij dat, deze Il Pianto di Maria, zo heet deze cantate. Via nploklassiek.nl kun je stemmen. Doe dat voor 8 uur vanavond. Daarna is het te laat. En weet je wat, ik voor de zekerheid zal ik zijn naam nog 1 keer noemen.
1: Heb je door, is weer herhaling.
0: Ferrandini. Ferrandini.
2: De klassieke top 400 stembus. De enige uitstoot is klassiek.

0: Deel uit het vierde vioolconcert van Mozart. Je hoorde Anna-Sophie Mutter samen met de London Philharmonic Orchestra. En mocht je nu net aan het stemmen zijn op nvoklassiek.nl... dan kan je ook meteen even een kijkje nemen op de webcam. Want dan zie je dat ik overgestoken ben naar de live studio. Achter de vleugel zit Ivan Petrenko. Hij is pas 18 jaar. Zijn debuut-cd bij Avrotros Virtuoos is al een feit. Hij kwam 4 jaar geleden vanuit Oekraïne naar Nederland om hier piano te studeren en won de afgelopen jaren prijs na prijs. Ik ben ontzettend blij dat hij hier is. Ik ben fan van zijn spel. Doorleefd als een oude ziel klinkt hij al. En hij zit hier in alle bescheidenheid vanmiddag, maar hij speelt als een ware concertpianist. Voordat hij live gaat spelen, stelt Ivan zichzelf aan je voor in 1 minuut.
1: It has always been a dream of mine to record a CD, but the fact that it happened when I was just 17 is truly fantastic. I thought it would be great to make Mussorgsky Pictures at an exhibition, the centerpiece of the album. It's a work that has been a favorite of mine since very childhood. I also wanted to record preludes by a Ukrainian composer, Lev Korevutsky. He actually comes from the same region where I was born, and he's one of the greatest composers of Ukraine. And most importantly, I find his music extremely beautiful. I have known his music for quite a long time. It is deeply ingrained in my soul.

Bravo. Thank you so much, Ivan. Wow, yeah, I'm sure everyone is applauding at home. Dit vraagt gewoon om een enorm applaus. De grote poort van Kiev uit de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. Je hoort het hier live gespeeld door de 18-jarige Ivan Petrenko. Maar het staat ook op zijn cd van Afrotros Virtuoos, die je ontvangt als je lid wordt van Afrotros Klassiek. Zometeen iets wat niet op die cd staat, namelijk zijn vrij spel. Dat is voor hem een première op dit thema.

van Carmen van Bizet. Hij kijkt er zelf nog een beetje besmuikt bij. Het is spannend. Maar ik heb alle vertrouwen. Straks hoor je hoe dat klinkt. Tot die tijd is dit muziek van Gjermund Larsen. Zijn Pilgrimsdans. Tot zo.

0: Radio Klassiek. Luister je het liefst naar Antonín Dvořák? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. En die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Zo werd hij beschuldigd van fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht neemt de bewolking toe. Ook morgen wat bewolking en kans op een bui wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem. De stembus is nog maar 4 uur open.
2: Ster. In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Human neemt je mee naar het verlies van een dierbare. Want hoe sta je weer op en ga je weer verder? Adelheid Rozen en Hugo Borst zijn ervan overtuigd: het leven is verrukkelijk. Kijk morgen naar Rozen en Borst over de dood en het vieren van het leven. Human, radicaal menselijk.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
9: Goedemiddag, welkom terug. Zometeen vrij spel op de Habanera. Maar eerst Vinci.

0: Amy Dixon op de saxofoon samen met de Aurora Orchestra in Raleigh Come Roram van Gerald Finzi.
1: Vrij spel.
0: In deze stemweek van de Top 400 hoor je de bekende thema's wel vaak langskomen, maar vandaag in een iets andere vorm. Want voor Vrijspel heb ik ook mijn gast Ivan Petrenko gevraagd om een van die stukken van de Top 400 te bewerken, een eigen versie ervan te maken, om zo de oude traditie van variëren op een thema nieuw leven in te blazen. Ivan Petrenko die doet dit voor de eerste keer. Het is een beetje spannend. Hij koos voor zijn vrijspel dit thema.

L'amour est un oiseau rebelle uit Carmen van Bizet. Hij koos het naar eigen zeggen omdat het zo iconisch en bekend was. En dat hij het ook een uitdaging vond om er een eigen draai aan te geven. Het voelde naar eigen zeggen alsof hij een gesprek voerde met het stuk zelf. Je kunt meekijken als je wil via npoklassiek.nl/live. Dit is de première van zijn vrijspel, Ivan Petrenko.

Orchestre National de France speelt het derde deel uit de derde symfonie van Camille Saint-Saëns. En ondertussen lees ik mooie reacties in de NPO Luister-app op de Vrijspel van Ivan Petrenko. Johan die wil de virtuoos CD, die wil zodra die er ooit is de nieuwe CD met variaties. En hij gaat in mei naar concerten. Nou, dat is echt een fan van het eerste uur. En heel veel andere lovende woorden van luisteraars. Dank, ik ga doorgeven aan Ivan. En ik begrijp dat de ouders van Ivan vanuit Oekraïne luisteren. Congratulations with your wonderful son. He is playing the stars. En de stars, die hoor je hier van Eriks Isenvalt.

0: Je hoort ze stralen, die sterren. Stars was dit van Erik Essenvold.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: En ik zie nog twee sterren stralen in de stembus via mpoklassiek.nl/live. Hans Hafmans en Sander Zwiep. Waar zijn jullie naartoe op weg?
2: We hadden naar de Fatima-grot gekund, want die is hier ook in Oorsbeek. Een kapel gewijd aan ene Fatima. Maar daar in de buurt ligt het huis van iemand, Jet, die vooral de muziekfabriek volgens mij vaak gedichten heeft gestuurd, ingesproken en wel, Stevin Treurniet.
0: Oh ja, dat is ook een lid van de pianoclub. Die studeert vaak mee.
2: Joh.
0: Ja.
3: Wat grappig. Nou, we rijden wel een beetje heen en weer hoor, Jet. Want we zijn in Brunsum geweest op de Mozartstraat, toen station Valkenburg. En nu zijn we weer terug in Oorsbeek, wat weer bij Brunsum ligt. Maar we gaan deze pelgrimage afsluiten in Maastricht straks over een paar uur. Dat moet absoluut. Maar eerst eventjes Stevin Treurniet en zijn top 400 wens.
0: Leuk, ik schakel straks bij jullie in. Goeie reis.
1: Thanks. De klassieke top 400 stemweek.
4: Nog een klein half uur te gaan. Huis, pak of je

0: Gollywog's Cakewalk uit Children's Corner van Claude Debussy. Je hoort het Orchestre National de Pays de la Loire onder leiding van Pascal Roffé.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ik zou het bijna vergeten door al die klassiekers, al die hits die de revue passeren in deze laatste dag van de Stemweek. Maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, nieuwe klassiekers die misschien volgend jaar of over 100 jaar in de, ik wou zeggen danmalige, de top 400 van dan terechtkomen. Ik heb de mooiste soundtracks voor je op een rij gezet. Om te beginnen met muziek van Laura Cartman. Schrijft deze muziek bij The Love Hypothesis. Ik ben fan van haar. Het is een Amerikaanse componist met een enorme staat van dienst. Ze heeft al 5 Emmy Awards gewonnen. En, ja, een heel hysterisch tof wapenfeit. Ze heeft les gehad van Nadia Boulanger. En ze heeft een geheel eigen, beetje eigenaardig, maar wel heel eigen idioom.

Ook muziek die de aandacht verdient is muziek van Iris Hond. Haar eerste soundtrack is een feit voor de film Spinoza.

Komende maandag gaat de film in première tijdens het Nederlands Filmfestival. En vandaag verscheen de release, de eerste single, maar de rest volgt nog. En Iris Hond heeft er al over gezegd dat tijdens het schrijven van deze muziek zichzelf alle vrijheid gaf, van klassiek en filmisch tot modern en elektronisch. Precies zoals Spinoza zelf ook zijn eigen weg volgde. Het maakt nieuwsgierig naar de rest. Maar mijn favoriet is muziek uit de serie Outlander Blood of My Blood. Nou, en je hoort al meteen je haren rood kleuren, de whisky branden in je slokdarm. Dus we gaan naar Schotland. De muziek is gecomponeerd door Bear McCreary, een Amerikaans filmcomponist die les had bij de grote Elmer Bernstein. Die heeft zich, luister ook even naar de doedelzak hierin, goed laten inspireren door de Schotse oermuziek.

Je hoort de actrices Rebecca Lanson, Sapt Malin, Sally Missam en Harriet Slater expliciet bij naam genoemd. Leuk. Leuk. De track die ik je helemaal laat horen is Come Back To Me, muziek van Bear McCreary.

Muziek uit de serie Outlander, Blood of My Blood, gecomponeerd door Barrett McCrary. Wil je deze muziek en de andere die ik net tipte nog even terugluisteren? Er is een link naar de spellijst met alle nieuwe filmmuziek die ik draai. En een link naar die lijst vind je op de site npoklassiek.nl.

0: derde deel uit de sonate voor piano nummer 20 van Franz Schubert, hier uitgevoerd door Paul Lewis.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: En ik zie dat Hans Hafmans gearriveerd is op een balkon, zo te zien.
2: Ja, noem het een dakterras met uitzicht over Oorsbeek, het plaatsje zelf. En we kunnen richting Duitsland en Maastricht kijken. En met een beetje fantasie, het is prachtig hier. Bij Steven en Wendy, treur niet. En de vlaaien staan op tafel. Want Steven, gefeliciteerd met je verjaardag.
3: Dank. Hartelijk dank.
2: Een mooie dag uitgekozen met 20 plus graden hier.
3: Ja, 24 als het goed is.
2: Op bestelling.
3: Op bestelling. Ja.
2: Hoe vier je verjaardag? Wat doe je?
3: Nou, mijn verjaardag valt niet in het water. Maar onze oudste zoon heeft 2 dagen geleden een kind gekregen. Dat is onze eerste kleinkind. Dus ik ben vandaag jarig en ik... Ik kan bij de stembus wat vertellen. Maar dat kleinkind wat we gisteravond voor het eerst zagen, dat is toch ook wel heel bijzonder.
2: Wat een feest.
3: Zo vier ik mijn verjaardag. Dus.
2: Dubbel feest, van harte gefeliciteerd. Ja. Ja, als het over muziek gaat, je hebt een hele mooie plaat hier liggen.
3: Ja.
2: Met, wat staat erop? Rubinstein, Guarneri Quartet, Brahms, Piano Quintet. Eindelijk kamermuziek.
3: Ja.

0: in de top 400. Aha. Daar is de tijd voor. Van waar deze keus, van waar deze liefde?
1: Mijn ouders hadden niet zo gek veel grammofoonplaten, maar ik herinner me iets van 20 grammofoonplaten. En dit was één van die 20. Ik had 4 lievelingen. Dit is echt degene die ik heel vaak heb beluisterd. Bij mij is liefde voor muziek rond mijn 16e heel sterk gekomen. Toen ben ik ook gitaar gaan spelen, later piano gaan spelen. Muziek is echt mijn grootste liefde in mijn leven. Kamermuziek vind ik het allerleukste. En wat kamermuziek betreft springt dit ertussenuit. Het is een pianokwintet. Helaas te moeilijk voor amateurs om te spelen, anders zou ik het zeker proberen. Maar dit is een soort gesprek tussen 5 stemmen. De piano en dat strijkkwintet.
0: Herinner je nog, toen je dat voor het eerst hoorde, hoe oud was je toen? Weet je dat nog?
1: 12 of 13, want mijn liefde voor klassieke muziek is op de middelbare school begonnen. Op het Erasmiaans in Rotterdam, daar was een klasgenoot. Ruud Modenaar, die speelde in de pauze altijd Beethoven-sonates. Uit zijn hoofd, Mondschein, Pathetica, Passionata. Ik luisterde daar. En jaren later, pas op mijn 19e, dacht ik van nou, ik wil in ieder geval ook iets van piano leren. Dus toen ben ik begonnen met piano spelen. Ik heb dat sindsdien heel veel gedaan. En doe ook veel aan kamermuziek. Niet dit, maar wel andere stukken.
0: Maar deze liefde voor Brahms, die als ik dan goed een beetje uitreken, dan gaat hij wel een jaar of 50 plus mee.
1: Ja, dat is zo. Zeker.
0: 50. En hij slijt niet?
1: Hij slijt niet. De liefde voor Brahms niet, die voor Bach niet en die voor Schubert niet. En andere componisten, als je ze te veel draait, wellicht kun je dan licht verveeld raken. Maar bij Bach en Brahms en Schubert heb ik dat eerlijk gezegd heel weinig. Of tot niet.
0: Dus, wat gaan we horen?
1: Het pianokwintet van Brahms heeft er maar één geschreven, opus 34 in F mineur. Het heeft 4 delen. En ja, ik vind het wonderlijk. Die Brahms doet heel veel met syncopen. Hij doet ook heel veel op de manier zoals Beethoven dat ook doet. Gewoon een soort gebouw maken met, ja, met thema's die verder worden uitgewerkt.
0: Syncope, een beetje hakkende ritmes.
1: Ja, hakkende ritmes. Ja, ja. Dat. Verder heeft die Brahms toch ook heel veel, denk ik, Centraal-Europese invloeden, Hongaarse invloeden. Dus er zit soms iets zigeun achter in zijn muziek. En hij was een enorme liefhebber van Bach, dat ben ik ook. Enorme liefhebber van Bach. En waarschijnlijk zit het contrapunt of de meerstemmigheid of de gedachte daaraan ook veel in zijn muziek.
0: Nou, als we een beetje richting het oosten kijken, dan komen we daar wel een beetje uit. Hè? Beetje
1: oosten,
0: Maastricht.
1: Dat is het
0: westen. Ja, daar, zuiden. Ja. Als we een beetje die richting op kijken, dan zien we Aken, dan zien we Duitsland, dan zien we Bach. Ja. En een beetje verderop zien we Brahms. Ja. En jouw Midden-Europa ook. Met dat uitzicht, ja. Steven Treurniet, is hier Brahms. Dankjewel.
1: Hartelijk dank.

0: het Belcha Quartet en Till Fellner in een deel uit het piano quintet van Johannes Brahms. De stemkeuze van Steven Treurniet. En Sylvia die schrijft in de NPO Luister-app: oh heerlijk, Brahms piano quintet. Ik heb net gestemd op het strijkquintet van Brahms. Ja, dat is ook mooi.
1: De klassieke top 400 stembus.

0: Het partita voor viool nummer 3 van Bach hoorde je het derde deel door Noé Inouï. Staat op zijn nieuwste cd. En het leuke is, volgende week komt Noé bij mij spelen in de vrijdagshow. En dan maakt hij een vrij spel. Ik zeg het gewoon alvast op het langzame deel uit het vioolconcert van Sibelius. En hij speelt Bach. Nou, dat ook. Leuk. De vijf is in de klok en daar is Maartje Stok. Yeah, Maartje, wat fijn om je weer te zien. Hoe is het?
1: Hey, het goed.
0: Ja.
1: Met jou ook?
0: Uitstekend, ja.
1: Wat fijn.
0: Ja, ik heb zin in het weekend. Ja. En dat begint altijd met jou in de studio.
1: Ja.
0: Dat is heerlijk.
1: Ja, nou, mijn weekend begint op NPO Klassiek. En we gaan allemaal hele fijne
0: inluiden.
1: Ja. Ja, nou, ik heb allemaal hele leuke, positieve nieuwtjes. We zijn ongeveer even oud, Jet. Je kent natuurlijk...
0: Hebben nog 5 seconden. Sorry,
1: oh, sorry.
0: Dat wordt superleuk.
2: NPO Klassiek, podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
3: Ik denk dat ik 1 jaar of 3 was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
4: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
5: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
2: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Human neemt je mee naar het verlies van een dierbare. Want hoe sta je weer op en ga je weer verder? Adelheid Rozen en Hugo Borst zijn ervan overtuigd: het leven is verrukkelijk. Kijk morgen naar Rozen en Borst over de dood en het vieren van het leven. Human, radicaal menselijk.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders kunnen worden verhaald. Oud-vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het OM gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. En die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het schietincident was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Dan wordt het 19 tot 22 graden. De dagen daarna wat meer zon en geleidelijk ook wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem. Doe het nu, je hebt nog 3 uur de tijd.
2: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Human neemt je mee naar het verlies van een dierbare. Want hoe sta je weer op en ga je weer verder? Adelheid Rozen en Hugo Borst zijn ervan overtuigd, het leven is verrukkelijk. Kijk morgen naar Rozen en Borst, over de dood en het vieren van het leven. Human, radicaal menselijk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
0: NPO Klassiek.
12: NTR. Podium met Maartje Stokkers.
13: Welkom bij Podium. Fijn dat u luistert. Zometeen in het nieuws. 70.000 gratis tickets voor de Metropolitan Opera in New York. Lemuren in Madagaskar, die leuke beestjes, zijn geboren operazangers. En Marleen Wester vertelt over 25 jaar Nederlandse strijkkwartetacademie. Zometeen. Eerst muziek met het Berlage saxofoonkwartet, dat ook verbonden is geweest aan de Nederlandse strijkkwartetacademie. Je hoort muziek van Mussorgsky.

0: Het is eigenlijk oorspronkelijk muziek voor piano, een scherzo voor piano van Modest Mussorgsky, maar in dit geval gespeeld door het Berlage Saxofoonkwartet. De Nederlandse Strijkkwartetacademie bestaat 25 jaar. Morgenavond trappen ze het jubileumseizoen af met een concert in de Waalse Kerk in Amsterdam. En ook is er een masterclass van artistiek leider Mark Danel, de primarius van het Danel Kwartet. In 2001 richtte cellist Stefan Metz de Nederlandse Strijkkwartetacademie op, omdat hij de kwartetcultuur in Nederland wilde stimuleren. Dat is gelukt. Het barst inmiddels van de jonge kwartetten in Nederland. Sorry. Een van die kwartetten is het succesvolle Dudok-kwartet. Marleen Wester is tweede violiste daarvan. En samen met haar kwartet deed ze van 2011 tot 2013 mee aan de Strijkkwartetacademie. Haar collega's Judith van Driel en David Faber geven er nu zelf les. Ik heb Marleen aan de lijn. Ha Marleen, wat fijn dat je er bent.
1: Hoi. Hoi.
0: Hi. Waar ben je eigenlijk? Nu?
1: Oh, ik zit op het strand.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Bij Bloemendaal. Ja.
0: Wat een goed idee.
1: Het lijkt me een prima plekje voor een radio-interview.
0: Ja. Ja. Uitstekend. Marleen, jij nam dus samen met jouw kwartet, het Dudok-kwartet, deel aan de Nederlandse Strijkkwartetacademie. En beschrijf eens een lesdag voor mij. Zit je dan in de banken bijvoorbeeld?
1: Nou ja, in de banken. Nee, je zit
0: de hele dag te spelen.
1: Lokaal. Op het conservatorium. Ja. Eerst ga je zelf repeteren en dan daarna krijg je les. En dat kan zo een paar uur duren. Ja. En dan ga je 's avonds zelf weer studeren.
0: Ja. Jullie hadden, voordat jullie naar de academie gingen, al 2 jaar gestudeerd bij het Alban Berg kwartet. Dat is ook absoluut niet het minste kwartet van de wereld, om het maar zacht te zeggen. Ja. Wat hebben jullie dan bij de academie nog geleerd wat jullie bij het Alban Berg kwartet nog niet hadden geleerd?
1: Nou ja, we gingen natuurlijk verder op wat we al hadden opgebouwd. En dat ging vooral over een persoonlijke stem, een eigen geluid, een eigen verhaal vinden. Wat je echt wil overbrengen op een publiek met de muziek.
0: Maar dan wel met z'n vieren een persoonlijke stem bedoel je?
1: Met z'n vieren, ja.
0: Dat is natuurlijk de allermoeilijkste misschien wel van kwartetspelen. Dat je met z'n vieren zo'n front moet zijn. Of is dat geen goed woord?
1: Nou ja, front. Tegelijkertijd probeer je te laten. Ja, alle individuen ook te laten naar voren laten komen.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Een eigen zeggingskracht te laten hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad. Maar dat maakt het zo oneindig interessant.
0: Ja, dat snap ik.
1: En zo ontzettend leerzaam.
0: Ja. En wat is nou voor jullie als kwartet de allerbelangrijkste les geweest ooit?
1: Toch dat kritisch zijn op vertel ik echt een verhaal. Ja, ja. Dat denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, bijzonder hoor. Het is 15 jaar geleden dat jullie bij de Strijkkwartetacademie zaten. Wat is er sinds jullie tijd daar veranderd?
1: In
0: het landschap der kwartetten.
1: Dat er zoveel kwartetten bij zijn gekomen.
0: Ja.
1: Het is een veel levendigere cultuur geworden. En veel vanzelfsprekender dat bijna alle studenten volgens mij nu ook kwartet spelen.
0: Ja. Heeft de Strijkkwartetacademie daar veel rol in gehad? Iets ontsloten
1: denk,
0: of zo?
1: Ik denk een hele grote rol.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat met name te danken is aan de Strijkkwartetacademie.
0: Ja.
1: En vooral dus ook Stefan Metz en Mark Danel.
0: Ja. De grap is dus dat ook saxofoonkwartetten aan de Nederlandse Strijkkwartetacademie studeerden. Dat gaat allemaal waarschijnlijk, nu ga ik invullen, maar is dat nog steeds te zien in het verlengde van wat jij net zei? Dat je als kwartet je stem vindt en dan al ondertussen ook je eigen individuele rol leert bespelen.
1: Ja. En dan is de streektechniek en de techniek van de viool is maar een klein onderdeel van het uiteindelijke resultaat en van het geheel. Van wat je moet kunnen.
0: Ja, leuk. Heb je nog een verjaardagswens voor de Strijkkwartetacademie?
1: Ga zo door en nog vele jaren. Ja, Ja.
0: Nou, dat is kort en heel krachtig. Dank je wel, Marleen Wester.
1: Heel graag gedaan.
0: En geniet van het strand.
1: Ja, en iedereen heel veel plezier morgen bij het concert.
0: Ja, ik ga het nu uitgebreid aankondigen. Dank je wel, Marleen. Dat was dus Marleen Wester van het Dudok Quartet. Morgenavond om 8:00 in de Waalse Kerk in Amsterdam kun je naar het vriendenconcert van de Nederlandse Strijkkwartet Academie. En vlak daarvoor is er dus ook nog een masterclass van Marc Danel. En hij is dus bekend van het Quatuor Danel. Componisten, opgelet? Ze schrijven ook een compositieprijsvraag uit voor het grote jubileumfestival volgend jaar in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Maar ja, morgenavond is dus eerste aftrap om 8:00 in Amsterdam.

0: Dat was het tweede deel uit het zesde strijkkwartet van Felix Mendelssohn, gespeeld door het Dudok-kwartet. Verkeersinformatie. Het was knijterdruk op de weg. Tim Schaap, hoe is het nu?
1: Ja, helaas ook nog wel het woord knijterdruk durf ik hier wel op te plakken. Ja. Er staat nog meer dan 700 kilometer. Dat is behoorlijk wat, zelfs voor een vrijdagmiddag. Jongen. Wat opvalt is inderdaad die A27. Bij Gorkum is de weg dit hele weekend in beide richtingen dicht. Dat is die Merwedebrug daar. Mensen rijden dus om, onder andere over de A2. In beide richtingen file bij Zaltbommel. Richting Den Bosch is de file het langst, ongeveer een uur. Richting Utrecht is de vertraging 30 minuten. Verder ook nog de A16, ook die is slachtoffer hiervan. In beide richtingen file bij Dordrecht, ongeveer 3 kwartier bijna. En op de A50, Arnhem-Os, is het ook druk. Tussen Grijsoord en Ravenstein, 28 kilometer bumper aan bumper. De vertraging is bijna 3 kwartier.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO.

Dat was het beroemde cello-stuk van Antonín Dvořák uit het Boheemse Woud. En dan daaruit Waldesruhe. Ja, waarom dat dan in het Duits is, dat moet ik nog even achteraan. Raphaël Jouan speelde. En het Orchestre National de Metz Grand Est, onder leiding van David Reiland, begeleidde hem. En we gaan van dit Boheemse Woud naar La Bohème van Puccini. Ik heb eerst nog een ontzettend mooi nieuwtje over opera in zijn algemeen. Het is een van de grootste kunstvormen die er zijn, opera. En dat vindt ook de burgemeester van New York, Zoran Mamdani. Maar lang niet iedereen kan zich een kaartje voor de opera veroorloven. En daarom lanceert Mamdani het project Opera for All. In samenwerking met de Metropolitan Opera, het beroemde operahuis van New York, gaat Mamdani dit seizoen 70.000 gratis operatickets weggeven. Inwoners van New York kunnen zich inschrijven voor een loterij die elke maand 10.000 vrijkaarten uitdeelt voor voorstellingen als Macbeth, La Bohème en nog veel meer legendarische opera's. Burgemeester Mamdani kondigde het project gisteren aan in een video opgenomen op de bühne van de Met, midden in het decor en met de cast van La Bohème. Elke New Yorker moet de kans krijgen om in deze stoelen te zitten, deze stemmen te horen en deze zaal te ervaren, ongeacht je bankrekening. Aldus de burgemeester.

Dat was de aria Donne Lietucci uit La Bohème van Puccini. Anna Netrebko als Mimi. En de Metropolitan Opera Orchestra onder leiding van Marco Armiliato. En hier is pianist Francesco Piemontesi. En die zei over deze muziek, onder andere die je zo gaat horen. Ik voel dat de muziek een diepe ziel heeft. Men krijgt de indruk van een persoonlijk gesprek met Brahms zelf.

pianist Francesco Piemontesi met de ballade, derde van de 6 stukken voor piano, opus 118, van Johannes Brahms. Piemontesi voelt een heel sterke band met de muziek van Brahms. En zo voelt violist Maria Dueñas juist een bijzondere band met haar idool Jascha Heifetz. Ja, dat was ook maar de allerbeste violist ter wereld ooit, wat mij betreft. Haar nieuwe album Homage to Heifetz droeg ze aan hem op. En op dit album staan dan ook werken waar Dueñas als kind op vinyl, platen dus, naar luisterde. Zoals dit fantastische vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold.

0: Fantastische muziek, Erich Wolfgang Korngold. Heifetz speelde de première van dit concert. En Maria Dueñas, die je net hoorde, droeg deze versie van haar op haar nieuwste album op aan Heifetz, haar grote idool. Samen speelde zij met het Simon Bolivar Symphony Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel. En dit concert staat op het album van de week van NPO Klassiek. Verkeersinformatie. Het is de laatste vrijdag van Tim Schaap bij de ANWB. Ha, Tim?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb een nieuwe baan. Dus ja. Aankomende dinsdag is mijn laatste echte werkdag, maar mijn laatste keer de avondspits, dat klopt.
0: Nou, ja. En hoe is het voor je, die laatste avondspits?
1: Ja, druk, gelukkig. Ik heb lekker veel te doen.
0: Goed zo.
1: Ik zeg altijd maar zo, de daling is ingezet, maar hou de stoelriem nog even vast, want we zitten nog net onder de 600 kilometer. Wat opvalt is nu ook die A16. Daar was het natuurlijk al druk vanwege de A27. Mensen moeten omrijden omdat die dicht is. Maar op die A16 staat nu ook een kapotte vrachtwagen. Richting Rotterdam een file van 50 minuten tussen Rijsbergen en Dordrecht. 15 kilometer, er is één rijstrook dicht. Verder ook druk op de A2 in beide richtingen door die afgesloten A27. Voor Zaltbommel heb je een file van een uur als je vanuit Utrecht komt. De andere kant op richting Utrecht is de vertraging 40 minuten. En tenslotte nog naar de A59 richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en knooppunt Empel 16 kilometer. De reis duurt daar bijna 30 minuten langer.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.

Het is 17:50 en je luistert naar Podium. En dit was muziek van de kraakverse EP van Ensemble Frommerman. Krakend Goed heet deze nieuwe plaat van hun. En ze gaan hem dit weekend officieel lanceren. En daar kun je bij zijn, want samen met muzikale vrienden geeft Frommerman 3 concerten. Zometeen om 8:00 in Haarlem voor de snelle beslisser. Morgenavond 20:15 in de Tindal Villa in Bussum. En zondagmiddag om 3:00 in het Bataviahuis in Rotterdam.

0: We gaan er heel eventjes tussendoor. Nou ja, we houden hier even op met deze mooie muziek. Live was deze in het Oosterpark. Het Koninklijk Concertgebouworkest online van Hanna Chang met de ouverture Ruslan en Ljubmila van Glinka. Ik wou hierbij zeggen dat de concertserie Bijlmer Klassiek dit seizoen aftrapt met een concert rondom Lou Lichtveld. De Nederlands-Surinaamse componist, schrijver, politicus en verzetstrijder. 30 jaar na zijn dood spelen muzici van het Concertgebouworkest, onder meer zijn Songs of Kalua en de muziek van Joris Ivens, zijn beroemde film Regen, met filmprojectie. Vooraf is er ook nog een inleiding door Surinamist Michiel van Kempen. Dat is zondagochtend om 11 uur in het Bijlmer Parktheater Amsterdam door muzici van het Concertgebouworkest. En die, zoals je net hoorde, hebben ervaring met parktheaters. Eventjes kijken hoor. We gaan eventjes overschakelen naar de weg, maar dan niet naar de ANWB, maar naar
1: de klassieke top 400 stembus.
0: En daar is Hans Hofmans.
2: Maartje.
0: Hey,
2: hoi.
0: Hans.
2: We hebben twee rondjes Maastricht Centrum gereden, maar we zijn eindelijk bij het conservatorium aangekomen. En wat is het toch een prachtige stad.
0: Ja.
2: Die historie die kun je wel 3-4 keer zien. We gaan zo meteen praten na zessen met de trompetist Floris Onstwedder. Hij is verbonden aan het conservatorium van Maastricht als docent klassieke trompet. Weer een blaasinstrument. We komen ze alleen maar tegen vandaag in Limburg. Koninkrijk van de blazers, hè?
0: Ja. Ja, dat is echt het land van de Havabra.
2: Ja, en het is hier supermooi in Maastricht. Dus kijken we naar uit straks. Ik denk
0: wat heerlijk.
2: Rond 17:15.
0: Ja. Goed zo. Nou, dan spreken we elkaar dus zo meteen, Hans.
2: Doen we ze ook, Maartje. Ja, okay. Zeker.
0: En dan gaan wij nog heel eventjes een klein stukje draaien van Florence Price. Wat dacht je daarvan? Rabbit Foot.

0: Rabbit Foot van Florence Price was dit, het Ferio Saxofoon Quartet. Het eerste uur van Podium zit er bijna op. We zijn zo terug na het nieuws van zessen. En dan spreek ik ook weer met Hans Hafmans in de stembus. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn. Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen: misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. Het schietincident was vlak bij de aanmeerplek van de ponten over het IJ. En daar zit veel horeca met drukke terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep, ruzie kreeg met iemand op het terras. De man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via de politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. ChristenUnie en Ja 21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos. De partijen zeggen dat het kabinet te weinig voorraad wil aanhouden en dat de Tweede Kamer daar niet mee akkoord gaat. De staat beheert de gasopslagen in Norg en Grijpskerk voor strenge winters. Doordat gas nu duur is, gaat dat met verlies en daarom wil het kabinet de verantwoordelijkheid bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan zelf een kleinere gasvoorraad aanhouden voor noodgevallen. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het grootste vliegveld van Milaan is nu officieel vernoemd naar oud-premier Silvio Berlusconi. De regering Meloni heeft daarvoor gezorgd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam veel kritiek vanwege de schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Het weer, vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Dan wordt het 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem. Doe het snel. Over 2 uur sluit de stembus.
2: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
0: NPO
2: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.

Wat een lieve fluitjes. Malagaskische of Malagassische fluitjes was dit. Een traditional van dat eiland. En net zo schattig is de aanleiding voor deze muziek. Kijk, Dierendag is pas volgende week. Maar dit nieuwtje konden we echt niet voor onszelf houden. Lemuren, dat zijn die schattige halfaapjes met die grote ogen uit Madagaskar, die blijken geboren operadiva's. Ja, zo lezen we dus in een nieuw onderzoek. Ze gebruiken namelijk van nature een zangtechniek waar zangers aan het conservatorium jarenlang voor moeten studeren. Het heet formant tuning. En met die techniek kan de lemuur zijn gezang extra ver projecteren. Onderzoekers aan de universiteiten van Warwick en Turijn bestudeerden lemuren die voorkomen in het noordoosten van Madagaskar. Die lemuursoort, de Indri, die zingt hoge, sirene-achtige tonen om zijn familie te roepen of te waarschuwen voor roofdieren. Soms zingen ze zelfs duetten. Nou, de onderzoekers zagen dat de lemuren hun mondhouding aanpasten aan de toonhoogte van de noot die ze zongen. Zo openden ze hun mond wijder als de noot bijzonder hoog was. Dat is iets wat zangers en operazangers ook doen. Het gezang van de Indri is inmiddels nog maar weinig te horen. De lemuur is ernstig bedreigd door de kap van de regenwouden waar die leeft. Dit jaar planten 13 Nederlandse dierentuinen een miljoen bomen, onder andere om de Indri te beschermen.

0: Kill Bill Sogno di Doretta uit La Rondine van Puccini. Renee Fleming als Magda of Magda. En het English Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Tate. Dit is Podium. Het is bijna 6:15. En ja hoor, hij is geparkeerd, die...
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Geparkeerd in Maastricht. En de mannen zijn in het conservatorium inmiddels. Toch, Hans?
2: Ja, zeker, Maartje. Ja, we staan vlak voor de deur met de bus.
0: Oh, wat goed.
2: En nu op één hoog in een mooi zaaltje. En de beek die gutst onder het conservatorium door. We horen buiten het heerlijke geluid van de beek. En een waterrad end verderop.
0: Oh, wow.
2: Dus nog steeds in functie. Ja, Maastricht gaat natuurlijk terug tot de Romeinse tijd. Dus ja. Dan kun je komen voor een mooi historisch verhaal. Het begon vanmorgen al heel vroeg met saxofonist Jort in Herten, vlakbij Roermond. Het gaat van vader op zoon, zelfs van opa, vader, zoon. En nu zijn we bij trompetdocent Floris Ontstedder, conservatorium van Maastricht. Floris, bij jou is het hetzelfde verhaal, hè?
3: Klopt, muziek met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was fluitiste van beroep, Saskia List. Een geweldige voorbeeld voor mij, ja.
2: En gaat het verder terug naar opa en oma?
3: Haar vader, opa Gerritje, trompetist voor het leven, ja.
2: Heb je het daardoor overgenomen? Of was het een verplicht nummer? Hier jong, hier is een trompet, blazen.
3: Absoluut geen verplicht nummer. Ik heb op jonge leeftijd ermee kennis gemaakt via mijn moeder en opa. En het voor de lol gedaan. En ik heb veel geluk dat ik het een leven lang heb kunnen blijven doen. En er nu mijn geld mee verdien. Ik begon voor de lol en nu is het mijn werk. Dus het voelt ook nooit echt als werk.
2: Je bent niet alleen docent, je bent solist. Dat heb je vaak meegemaakt als trompetist in het Radio Philharmonisch Orkest. Dus je weet van wanten. En je geeft het nu dus ook door aan jonge mensen buiten. Hier op de muurtjes zit een van jouw Italiaanse studenten. Vind je dat leuk? Lesgeven? Doorgeven?
3: Absoluut, zeker. Ook een zeer belangrijk aspect, denk ik. Alles wat we, de ervaringen die we verzamelen, om dat door te geven aan de volgende generatie, terwijl ik zelf ook niet zo oud ben, is iets heel moois. Ik ben overigens ook solotrompetist in het mooie orkest Brussels Philharmonic, waar we het Requiem van Verdi repeteren. En twee van mijn studenten spelen deze week mee in het orkest. Dat is de beste leerschool.
2: Kijk. Ja, wat brengt lesgeven jouzelf? Wat leer je van lesgeven?
3: Je analyseert wat er gebeurt met de leerlingen. Dus je gaat zelf ook terug naar de basis. Het is absoluut aan weerszijden een leerschool.
2: We gaan naar jouw top 400 tip. Waar kom je uit, Floris?
3: Onvermijdelijk Johann Sebastian Bach. Ik heb gekozen voor het Arioso uit zijn BWV 156. Het is een werk wat hij schreef in 1729.
2: Kantaten.
3: Kantaten, ja. Het is bijna onwerkelijk om te bedenken dat zo lang geleden zoiets magisch moois, zoiets ontroerends al werd geschreven. En ik denk dat vandaag de dag in de wereld van nu, hectiek, problemen overal, is het zo belangrijk om vaak met grote regelmaat terug te keren naar muziek als deze. Die spreekt tot de verbeelding. Het mooie van de kunst is ook, iedereen heeft er zijn eigen beleving bij. Beleeft het op zijn eigen manier, de verbeelding. En deze muziek, heel kalm, leent zich daar perfect voor.
2: Floris Ontstedder met, zelf als trompetist, met het Züricher Orkest van het conservatorium. Zeg ik het goed?
3: Ja, klopt. In mijn studietijd in Zürich heb ik dat opgenomen. Kleine kanttekening, het is origineel voor hobo geschreven. Maar de muziek van Bach is zo universeel. Al speel je het op een elektrische gitaar, dan klinkt het nog goed. Gebeurt ook overigens vaak. Dus ik heb gekozen voor een opname, niet op hobo, maar op...
2: Trompet.
3: Trompet.
2: Floris zelf. Floris, dankjewel.
3: Dank u.

Uit kantaten BWV 156, Ich steh mit einem Fuß im Grabe. En je hoorde hier trompetist Floris Onstwedder. Het is natuurlijk muziek van Johann Sebastian Bach. En het Zürcher Kammerorkester van het conservatorium al daar. Onder leiding van Sergei Simakov. De stemtip ook van Floris Onstwedder. Hij sprak net met Hans Hafmans, die met de stembus in Maastricht is aangekomen vandaag. En Hans Hafmans ging naar het conservatorium waar Floris les geeft. En zij kwamen tot dit fantastische stuk als stemtip voor de top 400. En je kan mij niet wijsmaken dat ze nu niet op een terrasje gaan zitten. Goed, straks tippen we kort opera live van morgenavond. Nu gaan we eerst nog even naar een andere opera, eentje van Kurt Weill. Nou ja, die groschen open. Maar dan een heel interessante bewerking van het Britse Vireo Saxophone Quartet. Ik heb net al een stukje van ze laten horen. Officieel is dit album nog helemaal niet uit. De officiële release is pas op 11 november, maar wij mogen gelukkig al een voorproefje geven.

Dat was de tango-ballade uit die Dreigroschenoper van Kurt Weill. In de versie door het Britse Vireo Saxophone Quartet van hun gloednieuwe cd. Zo nieuw dat die eigenlijk nog niet eens officieel uit is. Vanaf vandaag ligt het boek Tovenaar van Beroep in de winkel. En dat boek gaat over fluitist en dirigent Frans Brugge. Het is geschreven door Bas van Putten. Een reden voor Podium om deze week een aantal gouden opnamen van Frans Brugge te laten horen. Brugge, meester van de barok en de klassieke tijd, wat er na pak een beet 1850 gebeurde, vond hij minder interessant. In ieder geval als uitvoerder dan. Beethoven en Schubert en ook de pianoconcerten van Chopin, die dirigeerde hij zeker. Maar bij de romantiek hield het dan ook wel op. De 9 symfonieën van Beethoven nam die 2 keer op, allemaal live, zoals vrijwel als een opname. De eerste Beethoven-cyclus bestaat uit opnamen uit de jaren 80... in het Concertgebouw in Amsterdam en in Vredenburg in Utrecht. En de tweede cyclus bestaat uit de concerten die hij in 2011 gaf in de Doelen in Rotterdam. De verschillen zijn hier en daar opvallend. Het tempo van het eerste deel van de tweede symfonie bijvoorbeeld nam hij een stuk lager, later. Met een dramatische zwaarte, waarbij ook meehelpt dat de opnamen in Rotterdam mooi vol klinken in vergelijking met die van 25 jaar eerder. En als je die Beethoven-cycli naast elkaar legt, is het duidelijk. Tovenaar van beroep Frans Brugge zocht altijd naar nieuwe inzichten en formules. Dit is het eerste deel van Beethovens tweede symfonie in die latere opname uit 2011.

zoals het eerste deel uit de Tweede Symfonie van Beethoven klonk in 2011 in de Doelen in Rotterdam door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. In onze gouden opname van deze week naar aanleiding van het boek dat Bas van Putten schreef over Frans Brugge, Tovenaar van Beroep, zo heet het boek. We gaan muziek draaien van bijvoorbeeld Arvo Pärt. Ik heb hier een nieuw album van Duo Gazzana met muziek van Prokofjev. En daarna nog het koor van de Nationale Opera. En leuk nieuws waar we straks verder over praten, want het koor is namelijk uitgeroepen tot koor van het jaar 2026.

Dat was het koor van de Nationale Opera. En ze zongen iets van Arvo Pärt onder leiding van Ad Broeksteeg. En dit koor is door het tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Een panel van internationaal. Dat was het koor van de Nationale Opera. En ze zongen iets van Arvo Pärt onder leiding van Ad Broeksteeg. En dit koor is door het tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Een panel van internationale muziekcritici.

opera. En ze weten hoe ze de harten van ons publiek kunnen raken. En als je dat prijswinnende koor in actie wil horen, dan kun je morgenavond de radio aanzetten. Want in Opera Live neemt presentator Martijn Cornet je namelijk mee naar de Nationale Opera. Met niet één, maar twee opera's. De Double Bill, Pagliacci en Cavalleria Rusticana. Een productie die deze maand in Amsterdam op de planken stond. Morgenavond dus, vanaf 7 uur op deze zender. Cavalleria Rusticana en Pagliacci. Met onder andere deze hartverscheurende aria.

Vesti la Giuba uit Pagliacci van Leon Cavallo. Je hoorde Arsen Sogomonian als Canio en het Kaunas City Symphony Orchestra onder leiding van Constantin Orbelian. We gaan verder met muziek van Astor Piazzolla, een deel uit Histoire du Tango.

0: Deel uit Histoire du Tango van Astor Piazzolla. Je hoorde fluitiste Emmy Ferguson en gitarist Michael Pohl. Morgen gaat de nieuwe tournee van een reisopera van start. Waiting for the Barbarians, een opera van Philip Glass. Het verhaal speelt zich af in een grensstadje waarin de bewoners bang zijn geworden voor een vermeende vijand. En zo ontstaat een soort wij-zij-denken. Met als centrale vraag, hoe ver mag je gaan als je bang bent voor de ander? Sopraan Lilian Farahani lichtte van de week al een tipje van de sluier op over de voorstelling. Luister dat gesprek terug via npoklassiek.nl/podium. De tournee begint morgenavond in Groningen, die is uitverkocht. Maar daarna is de voorstelling nog te zien door het hele land. En dan na het nieuws van 7 is hier Selma van Dijk.
1: Ja,
0: met opium. Hoi, ja. Wat leuk, Selma.
1: Ja, heel leuk dat ik dit mag presteren zometeen. Ja. En ik heb een hele leuke gast, Carlijn Kistemaker. En zij heeft een prachtige theatervoorstelling gemaakt over endometriose. En daar komt ze zometeen alles over vertellen.
0: Oh, dat wordt een interessant gesprek.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Veel plezier, Selma, met jouw zoon achter de knoppen. Nou, dat wordt feest. Een beetje lief zijn voor elkaar, hè? Goed weekend alvast. Fijne avond.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel, met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
4: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Ik kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: De man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, Ja 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. De nieuwe voorzitter van Pro is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Progressief Nederland kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten, niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem. Doe het nu. Je hebt nog maar een uur. Gewoon even doen.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Ja, kun je laten staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Anki Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
11: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
12: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. O
13: Opium met Selma van Dijk.
14: Een hele goede avond en van harte welkom bij Opium, je dagelijkse uur met kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. En zometeen rond de klok van 19:30, dan schakelen we voor de allerlaatste keer deze week met de Top 400 bus en halen Hans Hafmans en Sander Zwiep nog één keer een stemtip van een luisteraar op. In de rubriek Bijna Vergeten hebben we het vandaag over een Parijse accordeonist die samen met niemand minder dan Edith Piaf een hele grote hit wist te scoren. Nou ja, haar naam, die kennen we zeker nog wel. Maar die van hem is in de vergetelheid geraakt. En mijn gast is theatermaker Carlijn Kistemaker. Zij vertelt over haar voorstelling Buikzwam. En daarin reist zij door de soms absurdistische medische wereld waarin ze terechtkwam nadat er eindelijk vastgesteld was waarom ze zo ongelooflijk veel pijn had. Ze bleek endometriose te hebben, een ziekte waar jarenlang bijna niks over bekend was. En dat terwijl er wereldwijd toch zeker 200 miljoen mensen rondlopen met endometriose. Straks dus een gesprek hierover met Carlijn Kistemaker. Nu eerst even, misschien heeft ze nog een beetje nodig, troostende muziek voor haar.

0: 12 cellisten van de Berliner Philharmoniker speelden een arrangement van Claude Debussy's Clair de Lune. En dat was troostende muziek voor mijn gast Carlijn Kistenmaker. Van harte welkom, Carlijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je werkt. Ja, muziek kan echt troostend werken, hè?
1: Absoluut.
0: Ja. Ja. Heb je dat nu ook zo ervaren?
1: Nou, ik vond het wel heel fijn om even te horen dit.
0: Ja, fijn. Je komt te praten over jouw voorstelling, Buikzwam.
1: Klopt.
0: En dat gaat over jouw persoonlijke ervaringen met endometriose. Maar kan jij uitleggen wat het nou precies is, zonder dat we hele medische verhandelingen gaan houden? Maar...
1: Ja, nou, dat kan ik wel. Ik zal dan even beginnen met dat er dus elke cyclus slijm wordt opgebouwd in de baarmoeder. Even de koptelefoon af.
0: Ja, doe maar lekker af.
1: Dat wordt daar aangemaakt voor een potentiële embryo. Maar als die embryo daar niet in nestelt, dan ben je dus niet zwanger. En dan verlaat dat slijm de baarmoeder weer via de vagina. Dat is de menstruatie. Ik hoop altijd dat iedereen weet wat dat is.
0: Ja.
1: En endometriose lijkt eigenlijk op dat baarmoederslijm. En het bloedt ook elke maand. Alleen het hele punt is dus dat het zich niet in de baarmoeder bevindt, maar daarbuiten in de rest van het lijf. Bijvoorbeeld op de longen, op de blaas, in de darmen. En daar kan dus dat bloedende weefsel eigenlijk geen kant op. En de hersenen die willen dat allemaal opruimen, maar dat lukt eigenlijk niet. Dus ontstaat er een hele grote ontsteking in het lijf met allemaal littekenweefsel en verklevingen. En dat doet heel veel pijn, kiestes.
0: Ja.
1: En dat kan zich op allerlei manieren uiten.
0: Ja, want wat merkte jij? Wat waren bij jou de symptomen?
1: Ik had in eerste instantie heel erg veel pijn bij de menstruatie. En ik had heel erg veel bloedverlies, al toen ik heel jong was. En zulke vreselijke steken en pijnen dat ik eigenlijk in die periode van het leven, zeg maar, niet kon functioneren.
0: Nou. Ja. En dan moet je er vervolgens dus 24 jaar, geloof ik, over doen.
1: Ja.
0: Om erachter te komen wat dit dan is.
1: Ja.
0: En hoe ging dat toen?
1: Dat ging langs heel veel verschillende wegen. Ik ben echt bij ontzettend veel verschillende artsen geweest. En ben met van alles gediagnosticeerd geweest. Prikkelbaar darmsyndroom, chronische blaasontsteking, hepatitis C, stressprobleem. Ook wel echt veel psychische diagnoses.
0: Ja, tussen je oren.
1: Ja, toch eigenlijk dat wel. Veel scheten laten werd me meegegeven. Voedselintoleranties, hernia. Ik heb er ook uiteindelijk 3 hernia's van gekregen, omdat ik eigenlijk altijd voorover gebogen zat. Met mijn armen over mijn buik geslagen, omdat ik daar altijd pijn had en me eigenlijk daar ook heel kwetsbaar voelde. Dus ik was dat eigenlijk altijd aan het beschermen, waardoor ik dus ook heel veel last van mijn rug kreeg.
0: Ja.
1: Maar dat was in mijn hoofd allemaal los van elkaar een probleem.
0: Ja.
1: Maar dat was het dus uiteindelijk niet.
0: Ja, en dat is toch eigenlijk wel heel bizar, hè? Dat zoveel mensen dit hebben.
1: Ja.
0: En jij daar dus inderdaad al 24 jaar mee rond hebt moeten lopen.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou dat we daar gewoon jarenlang niks over hebben geweten?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heb ik me ook heel lang afgevraagd. En heb ik me ook heel kwaad over gemaakt. En ik wil natuurlijk ook niemand het in de schoenen schuiven. Maar ik denk toch wel echt dat mannelijke wetenschappers in het verleden gewoon niet vaak de moeite hebben genomen om het lijf van iemand met vrouwelijke geslachtskenmerken te onderzoeken. En dat ook gewoon heel erg achter is gebleven, die kennis. Ja. En dat heeft niet alleen te maken met endometriose, maar eigenlijk heel veel ziektes.
0: Ja, hartproblemen ook, hè?
1: Ja, en ook vrouwen die in de overgang zijn, is ook heel weinig over bekend. Heel veel dingen die te maken hebben ook met hormonen. Ja, eigenlijk weten we er geen bal vanaf.
0: Nee, maar gelukkig komt het wel steeds vaker ter sprake.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, mede dankzij jou natuurlijk met jouw voorstelling. Eigenlijk is die niet alleen voor vrouwen bedoeld, hè?
1: Absoluut niet.
0: Nee, want waarom moeten mannen vooral naar jouw voorstelling komen?
1: Vooral misschien om ook eens een keertje te horen dat zaadcellen niet zwemmen. En dat een bevruchting niet gaat over de zaadcel, maar dat de eicel de zaadcel kiest en niet andersom. Die mythe die mag ook wel eens onderuit geschopt worden, wat mij betreft.
0: Ja.
1: En ook om gewoon eens een keer iets te horen over ja, wat een vrouw doormaakt bij de menstruatie, maar ook ja, wat dan endometriose is, omdat er zoveel mensen zijn die dat hebben. Ja, elke man moet wel iemand kennen als het er niet meer zijn. Dus in die zin zou het heel sympathiek zijn om eens langs te komen.
0: Ja, precies. En ja. Niet zeggen, neem maar een aspirintje. En,
1: ja, en maar het gaat ook over mijn eigen partner, een man dus.
0: Ja.
1: Want die maakt ook wel wat mee in de voorstelling.
0: Zeker. Ja, ik vind het ook zo mooi hoe je hem omschrijft.
1: Ja, de gele regenjas. Ja. Die heeft hij nog steeds.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Ja, endometriose, het is natuurlijk niet alleen ongelooflijk pijnlijk, maar het heeft ook echt wel andere gevolgen. Hè? Voor als je bijvoorbeeld een kinderwens hebt.
1: Absoluut,
0: daar heb je het ook over in je voorstelling.
1: Ja, dat klopt. Toen ik de diagnose kreeg, kreeg ik eigenlijk in hetzelfde gesprek ook te horen dat ik waarschijnlijk niet natuurlijk zwanger kan worden. Misschien zelfs onvruchtbaar ben daardoor. Nou, dat was best wel een schok, moet ik zeggen. Want ik had dan eindelijk de diagnose. En ja, toen werd me eigenlijk meteen meegedeeld van ja, er zijn een aantal opties. Een kijkoperatie, kunnen we wel wat wegsnijden. Maar zou ik niet doen, want de orgaanperforatie ligt heel erg op de loer. Uh-huh. En heb je nog een kinderwens, zo ja, moet je nu starten met IVF? Zo nee, brengen we je in de overgang.
0: Nou, dan kom je wel eventjes voor een keus te staan.
1: Nou ja, ik dacht ook echt, hallo, echt met flapperende oren zat ik daar. Ja, dus daar schrok ik ook wel heel erg van, want ik vond het allemaal best wel heftige opties. Er zat niet iets bij waarvan ik denk, oh joepie, dit doe ik.
0: Nee, precies. Nee, dat is, het is nogal wat inderdaad.
1: Ja.
0: En vervolgens vertel je ook heel mooi over inderdaad de vraag, heb ik nou echt een kinderwens?
1: Ja, klopt.
0: Of wil ik het nu omdat die druk er zo is?
1: Ja, en dat is natuurlijk voor heel veel vrouwen sowieso. Als je wat ouder wordt, hè, dan is er al altijd een soort vreemde druk. Van, nou, je bent nu 36, heb je nog geen kind en wil je dat wel? En nou, de tijd tikt. En ik dacht altijd, nou, daar ga ik me nou echt niet door laten pakken. Ik heb niet een hele grote kinderwens altijd gehad. En ik had heel erg het gevoel dat ik nog de keuze had en dat ik daar tijd voor had. En dat werd me eigenlijk heel erg afgenomen.
0: Ja.
1: En dat vond ik heel overdonderend. Van, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen keus als ik iets wil met die wel of niet kinderwens. Ja, hoe moet ik het weten? Dat vond ik heel moeilijk. Dus ik was heel erg bezig met, wil ik inderdaad dat het lukt? Wil ik dat mijn lijf een kind kan krijgen? Of wil ik echt moeder worden?
0: Ja.
1: Vond ik heel ingewikkeld.
0: Nou, dat lijkt me ook. En dan vervolgens ook nog die vraag. En stel nou dat het lukt,
1: ben
0: ik dan wel een goede ouder? Ja. Kan
1: en
0: ik
1: hoe
0: dat
1: moet je
0: wel?
1: Dat weten, toch?
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat iedereen dat wel heeft.
1: Ja.
0: Dat je je altijd afvraagt, doe je het wel goed?
1: Ja, dat is het lot, denk ik, van de ouder misschien.
0: Ja, precies. Nou, je vertelt vervolgens dat je aan IVF was begonnen en een prille zwangerschap had. Dat liep niet goed af.
1: Nee.
0: En ja, ik vond dat zo beeldend en mooi hoe je dat vertelde. Dat je, hoe afschuwelijk het is dat je dan met een foldertje naar huis wordt gestuurd. Ja. En succes ermee.
1: Ja, een hele lelijke folder ook nog eens.
0: Ja.
1: Ja. Nee, daar doen ze echt niks aan dat nog een beetje leuk vormgeven. Of nee, het is allemaal echt.
0: Ja, het is heel klinisch.
1: Ja, sowieso zo'n plek. We hebben zo'n fertiliteitsafdeling. Ja, nee, daar word je echt niet vrolijk van.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Nee.
0: Je hebt ook je eigen onderzoek gedaan.
1: Klopt,
0: naar endometriose. Ja. Je hebt heel veel medepatiënten gesproken.
1: Ja.
0: Wat heb je daarvan geleerd?
1: Nou, dat het dus er met elkaar over praten heel ontroerend en fijn en hoe zeg je dat, bevrijdend is. Ja. Ja, want ik heb me er zelf ook heel erg op betrapt dat ik er dus eigenlijk niet over sprak. Dat ik daar heb ik ook echt spijt van.
0: Ja.
1: Dat ik er zo laat pas eigenlijk iets mee ging doen of anderen ging opzoeken of het durfde uit te spreken. En dat was eigenlijk ook voor de mensen die ik sprak. Zei, oh, wat ben ik blij dat ik eens een keer hier alles gewoon maar over op tafel kan gooien. Inclusief de details over, nou ja, bloed, slijm en stolsels, zeg ik dan altijd maar gewoon.
0: Ja, nou ja, je schuwt het niet ook in je voorstelling.
1: Nee,
0: om
1: want dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En daar heb je het niet zomaar op een feestje over.
0: Nee.
1: Nee.
0: En hoop je ook met deze voorstelling meer mensen te bereiken en dat meer mensen weten wat het is?
1: Ja,
0: en
1: absoluut. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, en ook om de zwaarte dus een klein beetje te verlichten met de humor die er ook in zit. Maar zeker ook om troost te bieden en te verspreiden wat het is en ja, wat het ook voor gevolgen heeft.
0: Ja, ja. Ik vond het decor ook zo waanzinnig.
1: Oh, leuk.
0: Ja, waar je in staat. Omdat dat, ja, het werkt heel bevreemdend, maar... kan je een beetje vertellen hoe, wat je ziet? Want zijn een beetje de kiesters volgens mij.
1: Ja, ik had het er gisteren nog met mijn decorontwerpster over, Kalle de Hoog. En die zei wat er zo leuk aan is, dat heel veel mensen er heel erg iets in zien. En die willen dat dan ook heel graag bevestigd krijgen. Ja. Van, het zijn balzakken, hè? Ja. Of kiesters. Of het zijn eitjes, hè? En... Ja, wij hebben het helemaal niet op die manier zo bestempeld. Maar het is dus heel leuk dat het dus echt van alles en nog wat oproept. Wat je eigenlijk ziet is een mobiel. Die hangt in het plafond of in de lucht. En die heeft allemaal tentakels. Of een beetje zoals een soort draaimolen, allerlei armen. En daar hangen stoffen zakken aan. Het zijn een beetje beige kleurige zakken van een soort panty-achtige stof. Ja. En dat zijn een soort hele zware druppels als het ware. En daar zitten allerlei soorten ballen in. Dus in de ene zitten hele harde blauwe plastic ballen. Dan zijn er nog roze pingpongballetjes.
0: Het kan dus inderdaad echt van alles zijn. Ja.
1: En dat... allemaal kleuren en vormen. En dan zit ik zelf op, wij noemen dat dan de blob. Dat is een hele grote zak met paarse skippyballen. En daar doe ik dan weer van alles mee. Dus,
0: ja.
1: Ja, we hebben het ook een beetje zo gezien als de binnenwereld van het vrouwelijk lijf.
0: Precies. Dat is wat ik erin
1: precies.
0: zag.
1: Precies, nou, dat
0: ik
1: snap ik.
0: Ondanks, je zei het net ook al even, alle pijn, boosheid en frustraties blijf je altijd overal de humor van inzien. Hoe belangrijk is dat?
1: Voor mij heel belangrijk als mens, ja. Ja, ik geloof ook heel erg dat die afwisseling van zwaarte en lichtheid zorgt dat het draaglijk blijft überhaupt in het leven.
0: Sowieso, ja.
1: En ook dat die afwisseling elkaar versterkt. Dus als de zwaarte er heel erg mag zijn en even later weer de lichtheid, dat dan de lach ook extra bevrijdend en fijn is. En dat dat ook heel veel los kan maken. Ik vind dat humor ook wel onderschat wordt soms.
0: Ja. Ja. De voorstelling Buikzwam, tot wanneer ga je ermee door het land?
1: Nou, dit jaar tot 19 november. En dan speelt het in januari ook nog twee keer. Dus de allerlaatste voorstelling is eigenlijk 31 januari.
0: Oké, ik hoop dat iedereen komt kijken. Want het is een hele mooie, bijzondere voorstelling.
1: Dankjewel
0: Carlijn Kistenmaker.

0: celliste Rafaela Gromes soleerde in 3 van de 6 Mozzo van Pauline Viardot Garcia. En je hoorde daarbij de Lucerne Festival Strings onder leiding van Daniel Dots. En nog heel even over Carlijn Kistenmaker. Ze vertelde net voordat ze hier de studio verliet dat zij inmiddels moeder is geworden van een prachtige dochter.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, nog een half uurtje hebben jullie thuis. En dan sluiten de stembussen voor de klassiek top 400. Voor de twijfelaars, de zwevende kiezers, maar ook voor iedereen die al tevreden is met het ingeleverde lijstje, gaan we voor stemadvies nog 1 keer naar de stembus. Hans Hafmans, wat is de allerlaatste stop van de bus dit jaar?
2: Onze finale stop is het Vrijthof in Maastricht. En mooier kan bijna niet. Boven ons zweven wolkenspreeuwen in een gecoördineerde choreografie. Terwijl de zon net ondergegaan is en de terrasjes vol zijn. Het is een bijzonder mooie sfeer. Adam Kuta, die staat naast me, heeft les gehad hier in Maastricht. Is acteur, net afgestudeerd. Ja. En is nu bezig met een voorstelling die heet Bijna een leven. In een paar zinnen, waar gaat die over?
3: De voorstelling Bijna een leven gaat eigenlijk over een jong starterstel. Dat de moeilijkheden ondervindt van de huidige woningnood. Het is eigenlijk een nieuw stuk, net geschreven. En het probeert een beetje in te spelen op de actualiteit. En hoe lastig het kan zijn om als starter een leven op te bouwen.
2: En hoe lastig om de rol in te studeren?
3: om de tekst te leren, dat lukt me altijd vrij aardig. Om de rol in te studeren, dat heeft tijd nodig. Gelukkig hebben we dat ook 8 weken repeteren. Dat is gelukkig meer dan genoeg. We zijn nu in de laatste week. Volgende week gaan we in première. En ik heb het gevoel dat ik het nu al wel aardig in de vingers begin te krijgen.
2: En er zit muziek bij?
3: Er zit zeker muziek bij. Dat wordt gemaakt door Wietse Minne de Zwart.
2: En wat doet die muziek met jou?
3: Ja, die muziek die creëert toch een sfeer. Die zorgt er gewoon voor dat je de toon van hetgeen je instaat wat beter gaat begrijpen. Het kan zijn dat je een scène speelt en zodra er muziek onderkomt, dat je dan toch net wat meer de lading voelt, net wat meer de houding voelt van de scène waar je in staat. En dat kan ook ervoor zorgen dat er nog meer gewicht aan je woorden worden verbonden.
2: Is dat niet bijzonder? Er komen geen woorden bij, er komt een andere lijn bij, een andere discipline, een andere laag.
3: Ja.
2: En die helpt jou.
3: Zeker, dat is echt heel bijzonder.
2: En, wat gebeurt er dan?
3: Ja, het is eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurt is, taal dat kan soms tekortschieten. Ik heb bijvoorbeeld ook een keer in een voorstelling gespeeld, Het Proces van Franz Kafka was dat. En ik begreep eigenlijk niet helemaal wat nou de toon ging zijn van die voorstelling. En dat kan dan wel uitgelegd worden met hele mooie woorden. Maar soms schieten woorden tekort en dan is muziek, ja, dat slaat gewoon een stap over. En dat treedt gewoon meteen toe tot je ziel. En dat kan er gewoon voor zorgen dat je minder hoeft na te denken. En dat je zonder na te denken toch begrijpt waar het vandaan moet komen, hoe dat moet vloeien en dat het dan ineens vanzelf gebeurt, zodra er muziek op de achtergrond aanstaat.
2: Het grote belang van muziek voor Adam Kuta, acteur. En nou jouw laatste top 400 stemtip voor ons allemaal, Adam.
3: Ja, voor mij een bijzondere. Dit is een nummer waar ik altijd naar luister als ik tekst ga leren. Omdat het dus meteen dat gewicht waar ik het net over had aan die tekst verbindt. En dat is Mine Own King and I van Erik Vloeimans.
2: Dankjewel en ik wens je heel veel succes en inspiratie bij jouw serievoorstelling hier, Bijna een leven in het zuiden van het land.
3: Dankjewel, Hans. Dankjewel.

Je hoorde Holland Barok samen met trompetist Erik Vloeimans. Zij speelde eerst Mine Own King Am I en daarna Joel. En dat zijn composities van Vloeimans. En Mine Own King was dus de stemtip voor de klassieke top 400 van acteur Edum Kuta. En voor de late beslissers, je hebt nog tot 8 uur om te stemmen. Grijp nog even je kans en ga naar npoklassiek.nl/stem. Voor de klassieke top 400 van acteur Edum Kuta. En voor de late beslissers, je hebt nog tot 8 uur om te stemmen. Grijp nog even je kans en ga naar npoklassiek.nl/stem.

0: En dat was de vierde impromptu voor piano in F klein van Franz Schubert. En het werd hier gespeeld door Lucas Jussen.
1: Bijna vergeten.

Met deze muziek waan je je toch directement in Paris. En dat is ook de plek waar deze accordeonist Gus Visseur op straat speelde in de jaren 30 van de vorige eeuw. Zijn talent werd snel opgemerkt en hij speelde daarna in jazzbands en nam de hit L'accordeoniste op met niemand minder dan Edith Piaf. En het geluid dat hij uit zijn instrument haalde is onmiskenbaar Frans. Maar de naam Gus Visseur is uit ons collectieve geheugen weggecijpeld. En dat is natuurlijk enorm zonde. En daar is maar één remedie tegen. Zijn muziek weer draaien. En dat doen we vanavond in Bijna Vergeten.

Ja, dat was Opium voor deze week. We gaan bijna het weekend in. En dat weekend start op deze zender met het AfroTros Vrijdagconcert vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Saskia Voorbach presenteert je na 8 uur. Een avond met muziek van Takemitsu, Debussy en Stravinsky, uitgevoerd door Phil Zuid onder leiding van Duncan Ward. En wij sluiten af met Schumann. Dit is het tweede deel uit zijn eerste symfonie. Nog een mooie avond verder.

0: NPO Klassiek. Tot zover de stemweek voor de klassieke top 400. De stembus is gesloten en we zeggen dankjewel voor de enorme hoeveelheid stemmen die we hebben ontvangen. Voor onze samenstellers gaat het harde werk nu beginnen. Ben je benieuwd naar het resultaat? Aanstaande donderdag maakt Ab Nieuwdorp in De Klassieke de lijst bekend. En de klassieke top 400? Die hoor je vanaf maandag 5 oktober de hele week hier op NPO Klassiek.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum, met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel mogen voorlopig nog geen schapen op de dijken komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Avro Tros Vrijdagconcert. Met Saskia Voorbach.
11: Een heel goedenavond en hartelijk welkom bij het Avro Tros Vrijdagconcert. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. En wat ben ik ontzettend blij voor u dat u uitgerekend nu luistert. Want er staat werkelijk een zalig concert op het programma. Orkest Veel Zuid speelt hier zometeen onder leiding van de Engelse dirigent Duncan Ward. Na de pauze horen we niets minder dan Stravinsky's Le Sacre du Printemps. En straks, voor de pauze, het indrukwekkende werk voor vijf slagwerkers en orkest. From Me Flows What You Call Time van de Japanse Toru Takemitsu. Maar Veel Zuid begint met Claude Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faun. Een lome ervaring van een faun, zo'n mythisch wezen met hoorntjes. En al deze drie werken hebben prachtig met elkaar te maken. Debussy was aanwezig bij het schrijf- en compositieproces van Le Sacre. En Stravinsky was op zijn beurt weer erg onder de indruk van het werk van Debussy over die faun. En beide stukken beginnen met een in die tijd vernieuwende blazersolo. Bij Debussy voor de fluit en bij de Stravinsky die beroemde solo op hoge solo op fagot. En ook Takemitsu's compositie begint onmiskenbaar met een afgeleide van de openingsnoten van de Sacre. Precies, nou ja, bijna zo klinken de openingsnoten van zijn werk. En ook komen in alle werken dezelfde instrumentjes voor, namelijk crotales. Kleine belletjes die met een hartstokje worden aangeslagen. Alleen worden ze in alle drie de stukken op een totaal andere manier ingezet. Nou, genoeg om te blijven hangen dus. Hier alvast een klein stukje Debussy, pianotrio in G groot, deel 1, Andantino con moto allegro, gespeeld door het Floristan Trio. Tot straks.

U hoorde het Florestan Trio. Zij speelde van Claude Debussy, deel 1 uit Piano Trio in G Groot. Van harte welkom, of welkom terug bij het Afrotros vrijdagconcert live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. En het verbaast me niet als ik hier om me heen kijk dat de zaal tjok en tjok vol zit. En niet alleen de zaal, ook het podium staat enorm vol. Phil Zuid zit hier klaar en na de pauze klinkt Le Sacre du Printemps. Nou, daar moet natuurlijk een kolossale bezetting voor voorbereid worden van Stravinsky. Daarvoor veel spektakel met 5 slagwerkers in een werk van Toru Takemitsu. Er staan hier al de meest uiteenlopende slagwerkinstrumenten klaar voor zometeen. Maar ze beginnen dus, zoals we zojuist ook al een stukje hebben beluisterd, met Claude Debussy. Prelude à l'après-midi d'un faun, oftewel prelude van de namiddag van een faun. Debussy was aanvankelijk heel erg onder de indruk van Wagner en werd ook beïnvloed door de muziek van Wagner. Maar toen hij de wereldtentoonstelling in Parijs bezocht in 1889, raakte hij helemaal in de ban van Oosterse muziek. Hij hoorde daar namelijk een gamelan-orkest spelen en sindsdien is de Oosterse invloed niet weg te denken uit Debussy's muziek. En dat hoor je vooral in zijn muziek aan het gebruik van pentatoniek. Maar ook hoor je dat klanken zweven, ze lossen niet op en ze krijgen vooral betekenis door hun kleur en hun onderlinge verhouding. En met dit werk over deze faun werd Debussy eigenlijk de uitvinder van het muzikaal impressionisme. Dat begon met dit bewuste werk, al was hij zelf eigenlijk geen liefhebber van dit stempel. Hij wilde gewoon zijn eigen stijl en stem vinden en niet in een hokje geplaatst worden. Nou, in dit dromerige stuk wanen we ons in een bos op een zomerse middag. Er hangt een ijle lucht, een dromerige sfeer en dan klinkt er een verleidelijke fluit. De faun, dat is een figuur uit de Romeinse mythologie, een soort bosgeest, half mens, half dier. Hij wordt meestal afgebeeld met hoorntjes en hoeven en een staart van een geit. Denk na over een soort jacht op allerlei bosnimfen die van hem wegvluchten en dan valt hij in een tevreden en dromerige slaap. Nou, en hier op de achtergrond hoort u dat het rumoer in de zaal stopt en dat Phil Zuid gaat stemmen. Orkesten uit het zuiden samengevoegd in 2013. En zometeen gaan zij dus geleid worden door Duncan Ward, Engelse dirigent, geboren in 1989. En hij dirigeert niet alleen, hij componeert ook. En zijn werken worden wereldwijd uitgevoerd en gedrukt door uitgeverij Peters, niet de minste. En vandaag dirigeert hij dus Phil Zuid. En in dit stuk horen we trouwens op het eind ook de crotales, die beroemde klokjes die we ook in de 2 andere stukken van vanavond gaan horen. En hier horen we ze op dromerige wijze, maar straks in Le Sacre krijgen ze natuurlijk weer een heel venijnige functie. En daar is hij, Duncan Ward. Vrolijke dirigent, handen met de concertmeester. Prelude à l'après-midi d'un faune van Debussy.

Applaus hier in Tivoli Vredenburg voor Phil Zuid onder leiding van Duncan Ward. U hoorde Prelude à la midi d'un faun, prelude van de namiddag van een faun van Claude Debussy. En meteen mochten de belangrijke solisten al opstaan. Als eerste José Antonio Cabero Cervera voor de fluitsolo. Arie van der Beek, hobo, harp, klarinet. Allemaal prachtige solo's die bijdroegen aan deze dromerige sfeer van dit mythische wezen dat ligt te dromen. Nou, en we gaan ons klaarmaken voor het spectaculaire volgende werk van vandaag. Namelijk het werk van Toru Takemitsu. Genaamd From Me Flows What You Call Time. En Takemitsu componeerde dit in 1990 in opdracht van de Carnegie Hall in New York. Ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. En Takemitsu nam alle muziek die daar een eeuw lang had geklonken als uitgangspunt. Hij noemde het dan ook echo's van de historie van Carnegie Hall. Het opent met een fluitsolo waarvan u de melodie meteen zult doen denken aan de opening van Le Sacre. Ik zing hem toch nog eventjes. Dat wordt hem niet precies, maar u denkt van oh, maar dat is het wel bijna. Onmiskenbaar. Het begint ook op een C, net als de opening van Le Sacre. Vervolgens gebeurt er iets heel bijzonders. Van alle kanten komen er slagwerkers richting podium, 5 stuks. En die dragen allemaal een andere kleur. En die staan voor de 5 natuurkrachten uit het boeddhisme. Blauw voor water, rood voor vuur, geel voor aarde, groen voor wind en wit voor lucht. En wit wordt vanavond gerepresenteerd door Dominique Vleeshouwers. Hij is de aanvoerder van Tromp Percussion Eindhoven. En nou, uit dat gezelschap komen de slagwerkers ook. Dat zijn Alexandre Esperet, Mike Truesdale, Vasilena Sarafimova en Johannes Fischer. Dus samen met Dominique Vleeshouwer, die gaat onder de artiestennaam Dominique, komen zij straks het podium op. Er wordt gebladerd in de partituur. We gaan luisteren.

Dit was het bijzondere stuk From Me Flows What You Call Time van de Japanse Toru Takemitsu voor orkest en 5 slagwerkers, afkomstig uit slagwerkerscollectief Trump Percussion Eindhoven. En de artistieke leider daarvan, Dominique Vleeshouwers, werd als eerste omhelst door dirigent Duncan Ward. En hij schuift zometeen bij mij aan voor een interviewtje. En deze 5 prachtige slagwerkers buigen nu voor deze staande ovatie hier in Tivoli Vredenburg. Zij speelden samen met Phil Zuid. Phil Zuid staat helemaal op en de klap draait zich om naar het publiek dat ook achter hen zit. Het publiek zit rondom het podium. Heel bijzonder werk. Alle 5 vertegenwoordigden ze een oerkracht. En dat werd aangegeven met gekleurde linten aan hun slagwerkersverzamelingen. De meest spectaculaire slagwerken staan hier allemaal. Koebellen, marimba, xylofoon, houtblokken, trommels, gongen. En natuurlijk die crotales, die kleine belletjes die we straks ook wel daar straks bij Debussy hoorden. En daar gaan ze. Deze 5. Alexandre Esperet, Mike Truesdell, Vasilena Serafimova en Johannes Fischer. En dus Dominique Vleeshouwers, die zometeen bij mij aanschuift. En hier wordt het pauze in Tivoli Vredenburg. En we gaan nog even luisteren. Oh nee, wacht even. Er wordt nog helemaal geen pauze. Stromen wel een paar mensen al naar de bar, maar de meesten blijven nog even klappen voor deze 5 slagwerkers. Die wijzen naar de mooie solisten uit Veel Zuid. Ook worden er handen geschud met Lei Wang, concertmeester. Het zijn ook allemaal juryleden uit het Tromp Percussion Concours. Allemaal prijswinnende slagwerkers. En van deze Trump Percussion groep is Dominique Vleeshouwers, de artistiek leider. En hij voelde ook wel een beetje als de aanvoerder van vandaag. Al wil hij zelf misschien eigenlijk niet zo genoemd worden. Staande ovatie. Publiek was zichtbaar en hoorbaar onder de indruk van deze natuurkrachten die we hoorden. En daar gaan ze. En ook Duncan Ward loopt achter de slagwerkers aan met toneel af. En dan durf ik nu wel te zeggen dat het inderdaad pauze gaat worden. Zometeen zijn we bij u terug met Le Sacre du Printemps. Maar we gaan eerst nog eventjes horen dat Dominique Vleeshouwers ook componist is naast prijswinnend slagwerker. Hij heeft Waterlines geschreven. Daar gaan we naar een paar delen van luisteren. Deel 3, Deep Ocean en deel 4, Clownfish. En zometeen spreek ik hem dus in levende lijven. Tot straks.

0: Dit was een compositie van slagwerker Dominique Vleeshouwers uit zijn werk Waterlines, worden deel 3 Deep Ocean en deel 4 Clownfish. En hij zit hier tegenover me, slagwerker Dominique. Hij won de Nederlandse Muziekprijs in 2020 en is artistiek directeur van Trump Percussion Eindhoven. En hij speelde zojuist dus met 4 andere prijswinnende slagwerkers dit bijzondere werk, From Me Flows What You Call Time, van de Japanse Toro Takemitsu. Nou, Dominique, wat leuk dat je hier bent. We hadden het er net al heel even kort over de bijzondere opstelling waar jullie in staan. Jullie staan met z'n 5 verdeeld over het toneel, 3 vooraan en 2 achteraan. Ja, kun je daar iets over vertellen? Waarom is dat zo en wat heeft dat voor uitwerking op de beleving van de muziek?
1: Ja, Takemitsu die schreef eigenlijk in zijn werk dat zijn muziek gaat over de natuur, het boeddhisme. En in dit specifieke werk schreef hij op dat het orkest eigenlijk een soort Japanse tuin is. Dus het gaat heel erg over verstilling. En als je ooit in Japan bent geweest in die hele mooie tuinen, dan ben je een soort omgeving. Maar eromheen gebeurt eigenlijk van alles. Je hebt een stad, je hebt auto's die daar rijden en de hele wereld zit er eigenlijk omheen. Maar daarbinnen is het heel erg verstillend. En dat zoekt hij eigenlijk op in dit werk. Al die klankkleuren die uit het orkest komen met 5 slagwerkers eromheen. Dus je hebt 2 achter het orkest en 3 voor. En ook vanuit bellen die in het plafond hangen. Ja, het is echt een van de grootste meesterwerken geschreven voor slagwerk met orkest. En het is echt heel fijn om dit stuk in Nederland uit te kunnen voeren met deze solisten en dit mooie orkest.
0: Ja, wat heerlijk. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je echt als slagwerker hier echt alle registers open kunt trekken en helemaal kunt laten horen wat je in huis hebt. Ik las dat Takemitsu ook in zijn partituur aangaf dat er veel geïmproviseerd mag worden en ook dat stil te laten vallen ook belangrijk is. En volgens mij zag ik ook dat jullie allemaal uit je hoofd speelden. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en ik dacht, hoe doe je dat nou eigenlijk, dat improviseren in zo'n werk? Zeker als je samenspeelt met een orkest. Dat is magisch voor mij. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, hij schreef in zijn teksten ook over confronting silence. En het concept van ma. Dat is een concept waar je een klank hebt en dan een tweede klank. En het gaat eigenlijk over dat geluid wat tussen die 2 klanken zit. Dus als je dan over slagwerk nadenkt, je hoort net allemaal belletjes. Ik heb steeldrums uit de Cariben. Er zijn gongs uit China en Pakistaanse bellen die we hebben gevonden. En je maakt dus een klank en dan heb je een soort dat luisteren naar dat geluid daarna, voordat je weer een andere klank maakt. Dus het gaat heel erg om de ruimte en de akoestiek van de zaal.
0: Dat is ook bijna een instrument op zichzelf eigenlijk. Het effect van de klank en hoe lang dat duurt.
1: Hij schreef dit werk voor het 100-jarige jubileum van Carnegie Hall in New York. En het ging eigenlijk om de akoestiek van die zaal te vieren en alle 100 jaar geschiedenis van muziek die daar was. Maar het is ook nu nog steeds zo relevant, dit werk. Want het gaat over eigenlijk verlangzamen in een maatschappij die heel snel gaat. En waar alles om tijd en de volgende afspraak gaat. En hier sta je dus op het podium. En dan is het dus, je maakt een geluid en je luistert en denkt, nu maak ik weer een geluid. En dan gaat dus op een gegeven moment de dirigent weer verder. Dus het is een soort, ja, als soort vogels die door een park vliegen eigenlijk.
0: Ja, prachtig. Er wordt echt heel mooi op elkaar gereageerd. Nou ja, je hebt enorm veel gereisd en percussie is voor jou ook echt een taal en een manier om een cultuur en gebruiken en mensen te leren kennen. Kun je daar een voorbeeld van geven van hoe dat echt een keer heeft uitgepakt? Dat je dacht, oh, daarom leven deze mensen zo of daarom hebben ze zo'n soort taalgebruik met zoveel expressie of nou ja, ik noem maar wat. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, ik was vorig jaar in Bali en daar was ik gamelan aan het studeren. Oh, ja. In Ubud, midden in het mooie land van Bali. En het is gewoon een soort gamelan, ja, speeltuin voor ons eigenlijk. En ik heb daar les gehad bij een tempel van een jongen. En hij was ook muzikant en ik was ook muzikant. En ik vroeg hem toen ook, hoe gaat het dan bij jou? Hoe zit dat eigenlijk in jouw leven als muzikant? En hij ging iedere avond dan daar gamelan spelen, meestal voor toeristen. En toen dacht ik van, ja, voor toeristen, dus dat zal dan wel niet zo interessant zijn. Maar joh, wat heb ik genoten van die muziek daar. En ongelooflijk hoog niveau. En je leert dus gewoon daardoor ook die hele cultuur kennen. En je zit met die mensen thee te drinken. En die slagwerktaal die verbindt mensen over de hele wereld. En dat is eigenlijk waar al mijn werk over gaat. Een soort ja, wereld van ritme die ik aan het creëren ben. En het gaat van dit soort projecten tot projecten die over water gaan of over tijd of ja, mensen samenbrengen of over technologie. En dus al die reizen die zijn eigenlijk gewoon inspiratie voor nieuwe muziek en nieuw werk.
0: Ja, wat mooi. En ik, nou ja, we zagen hier ook dat het publiek echt aan jullie slagstokken hing. En totaal gebiologeerd aan het luisteren en aan het kijken was. En nou ja, wat hoop je dat mensen die niet gewend zijn aan ja, dit soort moderne slagwerkmuziek meenemen naar huis? Wat voor ervaring of gedachten hoop je dat ze mee in hun hoofd blijven zitten?
1: Nou, misschien kan ik iets vertellen, want we hebben het gisteren in Eindhoven gespeeld en we spelen het morgen in Parkstad het Limburg Theaters in Heerlen. Maar vanochtend waren we bij het ontbijt en er was een vrouw, die Mike Truesdale uit New York, die hier speelde. Ja. Die vertelde mij dat hij zijn kommetje yoghurt had. En dan kwam mijn vrouw en zei, I heard your concert. En toen begon ze gewoon heel hard te huilen. Dus dit is toch iets dat we naar ons gevoel teruggaan en tijd nemen voor onszelf en tijd nemen om gewoon te ademen. En ik denk dat dat eigenlijk is waar voor mij dat werk heel erg over gaat. Gewoon terug naar jezelf.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Heel erg bedankt ook voor dit interview. En nou ja, vooral ook voor de prachtige muziek die je hebt laten horen. Dominique Vleeshouwers was dit. Heel veel dank.
1: Dankjewel.
2: Avro Tros Vrijdagconcert.
0: Dankjewel.
2: Met Saskia Voorbach. Op NPO Klassiek.
0: Nou, hier is het nog altijd pauze hier in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En er wordt op het podium gigantisch hard gewerkt door, nou ja, 20 mensen die aan het sjouwen en schuiven en stoelen neerzetten zijn. Want we gaan niks minder horen dan Le Sacre du Printemps van Stravinsky. De grootste bezetting waarvoor Stravinsky ooit schreef. De balletvoorstelling van Sergei Diaghilev's Ballet Russe, die in 1913 in première ging. Beruchte première, daarover later meer. En voor datzelfde Ballet Russe schreef Stravinsky in 1919 zijn ballet Polichinella, dat in 1932 werd bewerkt tot de Suite Italienne voor viool of cello en piano. Hier alvast wat delen daaruit, gespeeld door Anton Spronk op cello en Daniel van der Hoeven op piano.

Dit was Suite voor cello en piano van Igor Stravinsky. Suite Italienne, gespeeld door Anton Spronk op cello en Daniel van der Hoeven op piano. Deel 1 tot en met 4 hoorden we. En hier in Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft zich een gigantische bezetting van Veel Zuid geïnstalleerd voor Le Sacre du Printemps van Stravinsky. En nooit eerder schreef Stravinsky voor zoveel instrumentalisten. We zien 8 hoorns, 5 trompetten, 3 trombones, tuba's, een enorme houtblazersgroep, slagwerk en dan natuurlijk nog al die strijkers. En hier komt Duncan Ward al het podium op en het hele orkest staat op. Gigantische Veel Zuid. We zijn er klaar voor Le Sacre du Printemps.

bravo geroep en een onmiddellijke staande ovatie. U hoorde natuurlijk Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Gespeeld door Phil Zuid onder leiding van dirigent Duncan Ward. En na deze spectaculaire eindnoten sprong het publiek op. Een zichtbaar bezweet Duncan Ward. Rent even het toneel af en laat alle aandacht hier voor Phil Zuid in gigantische bezetting. Le Sacre du Printemps, het werk dat bij de première in Parijs het publiek gek maakte. Stoelen vlogen door de zaal, mensen gingen met elkaar op de vuist. En hier mag uiteraard favoritist Wilmer Torres Martinez opstaan die die beroemde openingsnoten speelde. En ook aandacht voor de andere solisten. Arie van de Beek, hobo. Jules Baten, klarinet. Ramon Wolkenveld op trompet. Christian Molenaars, hoorn. José Antonio Cabedo Cervera op fluit. En alle houtblazers staan op. Het publiek is fan van ze. De hoorns. Trompetten en bastrompetten. Trombones. En natuurlijk die heerlijke slagwerkers. Die slagwerkpartij waar dit werk beroemd en berucht om is. En Lei Wang krijgt nog even aparte aandacht. De concertmeester van Phil Zuid. De strijkers. Ook echt in een ontelbare hoeveelheid. En een blije Duncan Ward die zijn druppeltjes afdept. En dit gigantische orkest draait zich om naar het publiek achter hen. Ook daar staat iedereen. Zo, daar gaat hij. De Engelse Duncan Ward. Ook componist. En hier klapt het publiek nog wat nader. Is niet met stoelen gegooid vanavond. Maar wild van enthousiasme zijn ze zeker. En het kon ook niet anders dan dat hij nog een keertje zou terugkomen. Weggeblazen publiek. En Phil Zuid. Ze staan allemaal. En hebben hard gewerkt. Zo te zien. Ze zijn bijna aan het nahijgen van dit spektakel. Zo, en nu zoekt het publiek de spulletjes bij elkaar. En gaat richting bar. En hiermee is dan een einde gekomen aan dit Tivoli Vrijdag Concert live in Utrecht. De techniek was in handen van John Nieuwenhuis en Jesse Borkens. Klankregie in handen van Meerte van Dijk en de radioregie in handen van Kim van der Meulen. En volgende week dan is er natuurlijk weer een Tivoli Vrijdag Concert. Dan is hier het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marzena Diakun. En dan is er ook het Van Baarle Trio. En zij spelen, er wordt gespeeld Louise Ferrand, de eerste ouverture. Beethoven, trippelconcert en ook Felix Mendelssohn, de vierde symfonie, oftewel de Italiaanse. Nu alvast een klein stukje Mendelssohn om daarvoor in de stemming te komen. Piano trio nummer 1, opus 49 in D-klein. We horen deel 2, 3 en 4, gespeeld ook door het Van Baarle trio.

Dit waren deel 2, 3 en 4 van Piano Trio nummer 1, opus 49 in D klein van Felix Mendelssohn, gespeeld door het Van Baarle Trio. Zij zijn er volgende week ook bij het vrijdagconcert. Zometeen om 10:30, Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Blijf hangen als u wilt. Nu nog een klein stukje van slagwerker Dominique Vleeshouwers, die vanavond zo mooi speelde in een stuk van Toru Takemitsu. Hij componeert dus ook. Hier horen we uit zijn werk Waterlines, deel 5, Deserted Island. Nog een prachtige avond en een goede nacht gewenst. En heel graag tot de volgende keer.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Ja, de stembussen zijn nu gesloten. Het is afwachten tot de stemmen zijn geteld, zodat we over een dikke week kunnen luisteren naar dat ongetwijfeld fantastische resultaat. Het is iets om naar vooruit te kijken dus. Maar voor mij is dit moment ook echt iets om terug te kijken. Ik was een aantal dagen mee op reis door het land, van noord naar zuid. Ik begon in Dokkum en stapte thuis in Driebergen uit. Vroeg opstaan, lange dagen, korte nachten, veel kilometers, heel veel mensen. En naast het rijden van die bus zijn er in die 2,5 dag dan zo'n 50 momenten dat we iets op de radio konden laten horen. 50 momenten dat de techniek moest werken, de verbinding het moest doen, dat je focus weer aan moet staan. En daartussen steeds weer de voorbereiding voor het volgende moment en het volgende. Tussendoor nog een filmpje hier, een foto daar. Het is echt een soort uitputtingsslag, maar wel een die door al die fijne mensen waar je mee samenwerkt, voor en achter de schermen, en al die mooie ontmoetingen die je onderweg hebt, vooral met een heel warm gevoel blijft nazinderen. Ik las toevallig vandaag ergens over het fenomeen dat iemand geluk type 2 had gedoopt. Het geluk dat je vooral achteraf ervaart. Iets dat je voor geen goud zou willen missen. Terwijl je er op het moment zelf denkt, hoe hou ik dit vol? Waar ben ik mee bezig? Dit lukt me niet. Een zware berg beklimmen. Een kind opvoeden. En dus ook op pad gaan met de NPO Klassiek Stembus. Hij staat sinds een klein half uurtje weer netjes op de parkeerplaats. Het is weer voorbij. Ik kan gewoon weer radio maken vanuit de studio. Maar dan wel met een bak aan herinneringen rijker. Welkom bij Passaggio Late Night.

Wat een heerlijke flitsende energie voor de start van dit programma. Uit La Vida Breve was dit de eerste dans Español van Manuel de Falla door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Domingo Indoyan. En dit is heel ander vaarwater. Veel rustiger, veel kleiner, veel intiemer. 6 preludes voor piano door Marie-Catherine Giraud gespeeld. Het is muziek van Henriette Bosmans.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en toch ook een beetje in de sfeer van de top 400 heb ik een bijzondere LP meegenomen. LP van het Requiem van Mozart. Het is een dubbel LP uit, jawel, 1955. 2 december 1955 opgenomen in elk geval in de Stephansdom in Wenen. Een hele oude live-opname dus van dat stuk. Tijdens de jaarlijkse herdenkingsdienst van Mozarts sterfdag. En het bijzondere is dat het de volledige kerkdienst is. Met klokgelui, met orgelspel, teksten van de voorganger. En dan ook nog eens het koor der Wiener Staatsoper en de Wiener Symfonica onder leiding van Eugen Jochum. Solisten Irmgard Zeefried, sopraan Gertrud Pietzinger, alt, Richard Holm, tenor en Kim Borg, bas. Alois Forer speelt orgel en de voorganger, laten we het toch even noemen, Monseigneur Pénal, kanunnik van de Stephansdom. En het is vooral bijzonder volgens mij als historisch document. En toch voelt het dan dichtbij genoeg om ook een blik te kunnen werpen in het verleden van deze muziek die zo ontzettend van ons allemaal is, dat je er echt even bij kon zijn hoe mensen 70 jaar geleden diezelfde muziek beleefden.

het begin van het Requiem van Mozart, zoals dat klonk tijdens de herdenkingsdienst van de sterfdag van Mozart op 2 december. Althans niet de sterfdag, maar de dienst was op 2 december 1955 in de Stephansdom in Wenen. Wiener Symphonica, koor der Wiener Staatsoper, onder leiding van Eugen Jochum. Irmgard Seefried hoorde je nog, sopraan. En laat ik dan ook nog Monseigneur Pénal, de voorganger die je aan het eind nog even horen, noemen. Toch bijzonder om daar dan op deze manier via zo'n plaat van meer dan 70 jaar oud bij te kunnen zijn. Dit is recentere muziek. The Sun Was Low heet het. Het is van Natalia Tsuprik, Oekraïense violiste, componiste. Wordt hier gespeeld door Christine Balanas, Margarita Balanas, violoncello, Alice Hughes harp en Elsa Bradley, vibrafoon.

0: blijf het fascinerend vinden hoe dat in een mensenleven soms werkt. Want dit is bijvoorbeeld van die muziek waar ik nooit mee ben opgegroeid. Waar ik als clarinetist het bestaan niet eens van kon bevroeden. Omdat dat instrument in die tijd simpelweg niet bestond. En toch ben ik het later diep gaan waarderen. Monteverdi's Maria Vespers, Vespro della Beate Vergine. Uitvoeringen zoals deze, die helpen daar natuurlijk ook bij die waardering. Pygmalion was dit, onder leiding van Raphaël Pichon.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Gustav Holst. Of eigenlijk heette hij tijdens het moment van de brief die ik vandaag heb meegenomen nog Gustav von Holst. Hij zou dat von tijdens de Eerste Wereldoorlog laten vallen, omdat het kort door de bocht iets te Duits zou klinken. Ja, in dat verhaal verdiepte ik me deze week voor de tijdmachine die ik voor aanstaande zondagochtend aan het maken ben. Tijdmachine over de planets. En ik kwam onderweg in dat onderzoek heerlijke brieven tegen tussen de dikke vrienden Gustav Holst en Ralph Vaughan Williams. Ruim voor de planets nog, deze brief. Maar het geeft een geweldig inkijkje in hoe Holst probeert om zijn werk als componist fris te houden. En volgens mij kan iedereen daar wel iets van leren. Of je nou componeert of iets compleet anders doet. Dresden, een dinsdag in 1903. Beste RVW. Ik hoop dat je in gedachten houdt dat alle onzin die ik schrijf niets anders is dan een verzameling losse gedachten. Om te beginnen, wat bedoel je in hemelsnaam met dat gepraat over vroegtijdig verval en dik worden? Met oud worden bedoelde ik volwassen worden. Dus het punt bereiken waarop de vooruitgang of ophoudt of langzamer gaat. Ik heb geprobeerd voor mezelf uit te maken wat de beste manier is om je werkelijk aan het componeren te zetten. Alles bij elkaar denk ik dat de voornaamste ingrediënten zijn 1. Hard werken. Maar niet alleen, zoals ik tot nu toe altijd gedacht heb. Want zoals jij zegt, je kunt niet voortdurend componeren. 2. Alleen de allerbeste kunst van iedere soort om je heen hebben. En 3. Het volledig loskomen van de muziek. En dat valt uiteen in A. ander werk of lichaamsbeweging. En, dit is het allerbelangrijkste, B. absolute luiheid. Je hebt ooit gezegd dat je je zo voor jezelf schaamde omdat je leven één grote vakantie leek. Maar als je merkt dat je beter schrijft doordat je zo nu en dan naar buiten gaat, het platteland op, dan is het je plicht dat te doen. En kun je ontdekken wat jou bij het componeren helpt? En wat je gedachten juist volledig van de muziek afleidt? Ik denk bijvoorbeeld dat wandelen me altijd nieuwe melodieën en dergelijke doet bedenken. Terwijl fietsen alle muziek uit mijn hoofd verjaagt. En beide zijn noodzakelijk. Want wanneer je niet daadwerkelijk schrijft of in je hoofd aan het componeren bent, moet je niet geestelijk maar over muziek blijven doorzeuren, zoals ik zelf zo vaak doe. Toen ik dacht dat componeren alleen maar een kwestie van hard werken was, zat ik er voortdurend op een vervelende, tobberige manier over te piekeren. En volgens mij doe jij dat ook soms. Maar als ik gelijk heb, moeten we de muziek af en toe volledig laten vallen, zodat we ons nooit afgestompt voelen wanneer we weer gaan schrijven. Je, G. VH.

Het Hexagon Ensemble met dit eerste deel uit het blaasquintet opus 14 van Gustav von Holst. Muziek uit hetzelfde jaar als deze brief, 1903. En later dus Gustav Holst. Maar ten tijde van deze muziek heette hij nog von Holst. En dit is van iemand, wat je nu gaat horen, die vooral bij Ray Vaughan Williams in de leer was, maar toch ook af en toe les kreeg van Gustav Holst, Elizabeth McConchie. Je gaat luisteren naar een nieuwe opname van haar Nocturne for Orchestra door het London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano.

0: nieuwe opname van het London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano. Dit was de Nocturne for Orchestra van Elizabeth McConchie. Maakt het alweer 11:55.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan laat ik nu iets horen van onze Hollandse nieuwe. En dat is deze week een album met muziek van Erik Satie. Maar dan bekeken door de oren van een hedendaags jazztrio. Pianist Philippe Rutgers die dook voor zijn nieuwe album Ray Satie Picturing the Invisible in Satie's hele oeuvre. Haalde er motieven en kleine fragmenten uit, bouwde daarmee weer nieuwe stukken. Trio dat verder nog bestaat uit contrabassist Omer Govreen en drummer Sun Mi-hong. En ondanks dat het zo compleet anders klinkt, het is gewoon een ander genre. Ondanks dat ze juist naar de ruimte zoeken om echt een andere kant op te gaan binnen die muziek, blijven ze toch dicht bij Satie's wereld van eenvoud, van melancholie, van absurdisme. Je hoort straks hun bewerking van Le Fil des Étoiles. Son of the Stars heet dat nummer op dit album. En Philippe Rutgers die wilde deze week nog één ding toevoegen over het maken van dit album.
2: Wat ik nog kwijt wil, dat zeg maar, het hele traject van de composities van Satie bewerken, zelf arrangeren, gedeeltelijk dingen bijcomponeren, het hele materiaal maar eigen maken en dan opnemen en nu ook live spelen. Dat ik echt geleerd heb, of daar ben ik in ieder geval heel veel mee bezig, om meer ruimte in de muziek te laten. Zeg maar, als je gewoon 2-3 noten op de piano speelt, dan heeft dat best veel impact. Het is toch een onderdeel van een melodie. En door mijn achtergrond uit jazzmuziek, jazzstandard spelen, heb ik dus ook best veel dingen geoefend waar ik merk van, nou, dat is eigenlijk niet nodig, want toonladders of doorgaande 18 noten lijnen, weet ik veel. En al die dingen die je studeert, als je probeert jazzmuziek te leren en te ontwikkelen, is natuurlijk wel handig. Maar eigenlijk merk ik dat als je weinig speelt wat echt van belang is, dat dat gewoon heel veel impact heeft. En met name ook naar Sun en Omer, omdat zij dus ook heel veel ruimte krijgen om in die stukken te spelen. En dat maakt het ook weer heel leuk voor het publiek om naar te luisteren. Dus ja, dat denk ik is wel echt iets wat ik meeneem van dit project. En dat is wel heel leuk.

Son of the Stars, zo heette dit nummer. De bewerking van Le Fil des Étoiles van Satie door Philip Rutgers en zijn trio op een nieuwe album. Ray Satie, Picturing the Invisible, uitgebracht op Zenith Records. En dat was de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Nu naar de Chaconn uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau. Door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge.

Ja, net als van Monteverdi ben ik gaandeweg mijn muzikale leven toch ook groot fan geworden van Jean-Philippe Rameau. Ja, ik kan alleen maar hopen dat hij ook wat vaker in de top 400 te vinden zal zijn dit jaar. En anders gaan we daar volgend jaar gewoon iets aan proberen te doen. Soms krijg je van die toevalligheden in je schoot geworpen. Waar ik ook nu weer zo ongelooflijk gelukkig van werd dat je dat dan tegenkomt. Ik zat namelijk te lezen in de Postkamer. De gedichtenbundel van Ingmar Heitsen met allerlei brieven. Brieven aan van alles en nog wat en iedereen. En ik sta namelijk op het punt om in mijn tuin een oude, een beetje sombere berk neer te hakken. Dat laat ik doen trouwens door iemand die er verstand van heeft. Maar daar staat wel wat te gebeuren. En ik lees hier dan opeens in die Postkamer de brief aan de doorgeschoten berk. Alle vogels uit de straat zijn in je komen wonen. Wij waren hier nog niet toen je begon als zeiling. Makkelijk te missen, bleek en mager, alleen in het zicht onder de maan. Egels en eekhoorns werden groot onder je kruin. Jij groeide dakgoot hoog en door. De tuin schoot ervan vol, vermolmde. Buren klaagden over schaduw, bloesem, blaadjes, rotzooi. Oude kinderen schoven door het huis, maar er woonde al jaren niemand meer om verhaal bij te halen. Gisteravond klonk het onweer. Huisraad stapelde zich op in een container. Kliko's rolden door de stegen. En nu is het stil. Op jouw niets vermoedend ruisen na. Maandagochtend. 1 seconde voor het aanslaan van de kettingzaag.

Het slot van Verklärt der Nacht van Arnold Schoenberg. De versie voor strijksextet hoorde hier, de originele versie. Met Isabelle Faust, Anna-Katharina Schreiber, viool, Anton Tamesti, Danuska Waskiewicz, altviool, Christian Poltera en Jean-Guyen Kiras. Wat een bezetting op cello. En wat een fantastische muziek blijft dit toch. Mooi deze opname. Ik kende deze opname eigenlijk niet. Ik ga hem eens helemaal draaien. Dat verdient dit stuk eigenlijk te allen tijden. Inmiddels bijna middernacht. Hoogste tijd voor nog één nachtmuziek. Ik heb The Night uit Toward the Sea van Takemitsu voor je klaarstaan. Gespeeld door Amy Ferguson, fluit, en Michael Pol, gitaar. En daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren, want er staat prachtige muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de 9e van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
1: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste Kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
14: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 26 september. Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen PO en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook het wapen is teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook af en toe wat zon. Het wordt 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en de temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.